0: Het is nu 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Bij het strand van Noordwijk is een 76-jarige surfer om het leven gekomen. Nadat de afgelopen middag spullen van de man op het strand werden gevonden, werd er een zoekactie gestart. Reddingsboten en een politiehelikopter zochten op zee naar de man en vonden uiteindelijk zijn lichaam. Hoe de man om het leven is gekomen is nog onbekend. Het weer, het is bewolkt en er valt wat regen. Het is een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger. Met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.

De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

Het is nu 4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat er sprake was van kwade bedoelingen bij de ontsporing van een trein in het noorden van Frankrijk. Dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie 1 ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op de rails lag. Eerder zei een regiobestuurder van Normandië wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zover wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond in de finale van de mannen spelen Alexander Zverev en Ben Shelton tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht...

0: Het is nu 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Het weer, het is bewolkt en vooral in het midden en zuiden kan er wat regen vallen bij een graad of 17. Overdag is het grijs en regenachtig. 'S Middags is het droger met mogelijk wat zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 6:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon tonen, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was van hoofdstad Manila naar Coron. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een mogelijke aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. Tennister Jelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. Het weer vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental van de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 76. 13 mensen worden nog vermist. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit. De veerboot was toen met ruim 130 mensen aan boord op weg van hoofdstad Manila naar Coron. Vrijdag stond het dodental nog op 35. De Filipijnse kustwacht onderzoekt nog hoe het vuur op de veerboot kon ontstaan. Overlevenden zeggen dat ze 2 explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Vandaag zullen zeker nog 5 mensen terugreizen, zegt alarmcentrale Eurocross. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Tennisser Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Russische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer, vanochtend bewolkt, maar vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Surabaya op Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met de reddingsoperatie. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een regionale trein in het noorden van Frankrijk, dat zegt het Franse OM. Bij het ongeluk in Normandië vielen vrijdag 44 gewonden, van wie één ernstig. De trein botste op een spoorstaaf die op het rails lag. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Zo ver wil de Franse justitie nog niet gaan. De vrouw die zwaar gewond raakte is inmiddels buiten levensgevaar. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd de man onwel. Agenten hebben hen gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, is nog niet duidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek. Tennister Elena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Stelten elkaar. Het weer. De dag begint bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanuit het westen droger bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Luisteraars, fijn dat u weer hebt afgestemd op ons programma Smeltkroes. Op deze zondagmorgen van 8 tot 9 uur bij Groningen 1. Dit uur ook veel muziek en tegen 8:30 een overdenking door Gineke Tijdens. De techniek deze morgen is in handen van Ronnie van der Wal en de presentatie door Jan Smit. We beginnen deze morgen met het lied Heer, I Maak Mij Uwe Wegen en het is een samenzanglied.

Een lied ter bemoediging voor alle zieken, eenzamen en voor diegene die het moeilijk heeft. U krijgt een lied, Mijn Jezus, Mijn Redder. En dit wordt gezongen door 1700 mannen uit Katwijk aan Zee.

De schriftlezing komt uit Psalm 138, vers 1 tot en met 3 en 7 en 8. Dankzegging voor verlossing. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven, om uw goede tierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Roep mij te hulp in tijden van nood. Ik zal je redden en jij zult mij eren. Dat staat in Psalm 50, vers 15. In tijden van nood. Ons leven kent gelukkig een heleboel fijne dagen, zoals verjaardagen, trouwdagen en geboortedagen. Maar er zijn helaas ook verdrietige dagen, zelfs heel moeilijke periodes. Deze psalm zegt: vraag op zulke dagen God om hulp. Dat doen dan ook veel mensen. Zelfs mensen die het bidden verleerd zijn. Nood leert bidden. Maar in tijden van ziekte, tegenslag en rouw worden vele handen gevouwen. Dat is niet verkeerd. Niet voor niets wordt deze tekst wel het telefoonnummer van God genoemd. Het is geen geheim nummer. Vouw gerust je handen. God zal je helpen, zegt de psalm. Wie zijn moeilijkheden aan God bekend maakt, mag hem vragen om uitkomst. Je mag ook concreet aan God voorleggen op welke manier er volgens jou uitkomst zou moeten komen. Al onze plannen en al onze wensen mogen we aan God voorleggen. Je mag erop rekenen dat God zal redden. De Bijbel belooft het. God kan en wil ons helpen in alle moeilijkheden. Hij kan ons beter maken. Hij kan tegenslag veranderen in voorspoed. Hij kan datgene wat ons leven kapot maakt wegnemen. Maar dat is niet de enige mogelijkheid. God kan ons ook de kracht geven om in de moeilijkheden staande te blijven. Hij kan ons een ander zicht op een uitzichtloze situatie geven. Hij kan een mens ook verlossen van alle angst en pijn door hem tot zich te nemen. God wil ons helpen, maar wel op zijn tijd en zijn manier. Wie God te hulp roept, moet het wel weten. Roep mij te hulp. In een andere vertaling staat: wie mij aanroept. God aanroepen is meer dan vragen om hulp. In de Bijbel lezen we dat men in de tijd van Enos begon met het aanroepen van de naam van God. Het werd de eerste kerkdienst. Aanroepen is ook God loven en prijzen. Uitroepen wie hij is. Natuurlijk mag een mens in tijden van nood eenvoudig roepen: Heer, red mij. Dat deed Petrus ook toen hij wegzonk in de golven. Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast. Maar Paulus en Silas deden het anders. In de duisternis van de gevangenis begonnen zij te zingen. Zo riepen ze de naam van God aan. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor.
De deuren van de gevangenis sprongen open. Jij zult mij eren. God antwoordt. God helpt op zijn manier en op zijn tijd. Het spreekt voor zich dat je God daarvoor bedankt. Bidden kan niet zonder God te eren. Amen. We luisteren nu naar het lied Als ik omringd door tegenspoed. Dat is Psalm 138 en het komt uit Nederlands Zingt.

Dit was Smeltkroes, met een overdenking door Gineke Tijdens. We hopen dat u van ons programma hebt genoten en wij wensen u een gezegende zondag. Deze uitzending wordt aanstaande donderdag herhaald van 6 tot 7 uur. We hopen dat u volgende week zondagmorgen weer luistert naar ons programma van 8 tot 9 uur bij Groningen 1. We besluiten deze programma met Breng Dank aan de Eeuwige. En dit wordt gezongen door Tenera Sturm, John Hoekman en Peter Wildeman.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Alet Schut met het NOS Journaal. In de Javazee bij Indonesië zijn reddingswerkers op zoek naar 140 mensen. Zij zaten op een schip dat door nog onbekende oorzaak in de problemen raakte. Op het schip waren 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er in ieder geval één om het leven gekomen. Het aantal doden bij de brand op een veerboot in de Filipijnen is opgelopen tot 76. 13 mensen worden nog vermist. Het vuur ontstond woensdagavond toen het schip onderweg was vanaf de hoofdstad Manila. Op dat moment waren er zo'n 130 mensen aan boord. Overlevenden zeggen dat ze twee explosies in het schip hoorden voordat de brand uitbrak. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage, met als doel de trein te laten ontsporen. Maar zover wil justitie nog niet gaan. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste die op de rails lag. In Rotterdam is een man overleden bij een aanhouding door de politie. Hij reed op een fatbike en agenten wilden hem controleren omdat de fiets mogelijk gestolen was. Omdat de man geen ID-bewijs kon laten zien, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel en overleed. Of er bij zijn arrestatie geweld is gebruikt, is nog niet bekend. 11 mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland liggen nog in het ziekenhuis. Een van hen ligt op de intensive care. Inmiddels zijn 13 mensen weer terug in Nederland. Bij het ongeluk in Zwitserland kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. 40 mensen raakten gewond. Het weer. Vanochtend is het bewolkt met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag vanuit het westen droger met ook wat zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Opwek 1920 was dat heel mijn hart zingt, want niemand is zoals u. En nu zijn begonnen met het eerste lied van deze aflevering, wat ik net heb gezegd, 920 opwekking. Het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor de gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en ver daarbuiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. En het volgende is gelijk weer een nieuw nummer. Martijn Buwalda heeft een hele mooie gezet. En hij zingt erover dat het op zijn manier zal moeten.

Ik denk dat de kenners hem ongetwijfeld hebben herkend. Deze groep, Casting Crowns. Heel lange tijd geleden dat ze nieuwe muziek op de plaat zetten. Maar dat hebben ze dit keer gedaan met At Your Feet. Een andere groep, een andere zangers eigenlijk, van twee verschillende groepen, die hebben zich verzameld. En die hebben een prachtig mooi lied gemaakt, Obsession. En dan hebben we het over Stu Carrot. Ooit zong hij in de muziekband van One Sonic Society. En Maarten Smit, natuurlijk van Delirious. En we gaan luisteren naar deze beide mannen.

Dit was een groep die al heel lang bestaat voor een gospelgroep. 1981 zijn ze gestart, zeg maar, met muziek maken. En ze komen uit de Morningside Baptist Church in Valdosta in Georgia. En we hebben het over New Song. Het volgende is een wat triester verhaal. Want Brian Dugson is voor een paar weken terug overleden. En net voordat hij het verkeerde boodschap kreeg, zeg maar, dat hij ziek was, heeft hij een prachtig nummer opgenomen. En het staat dus nu ook online. Whisper, Brian Dugson.

Curtis Chapman, ook al heel lang onderweg in de gospelwereld. Prachtig nummer ook, Remember the Day. En dan gaan we naar twee dames die gaan flink bezingen, zeg maar. Doe en Lizzie Morgan, He is King.

Ja, dat was Brandon Lake met That's Why I Praise. Of Who I Praise, dat is ook nog eens een keer. We gaan verder met een liedje van Rent Collective, Evergreen.

was dat met Come Alive, Dry Bones, Come Alive. En dat was het ene laatste muziekje van deze aflevering van de Baar. We gaan zo meteen stoppen, maar eerst eventjes nog opwekking 906. Graag tot een volgende keer.

0: Het is nu 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Vanwege de zorgen zegt de baas van OpenAI nog zeker een jaar te wachten met het verkopen van aandelen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden. Op het schip waren 243 mensen aan boord. De andere 103 mensen zijn geëvacueerd. Een van hen is om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fiets. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd en kort daarna werd de man onwel. Of er bij de arrestatie geweld is gebruikt, is op dit moment nog niet duidelijk. Het Franse OM ziet geen aanwijzingen voor een aanslag bij de ontsporing van een trein in Normandië vrijdag. Daarbij raakten 44 mensen gewond. Eerder zei een regiobestuurder wel uit te gaan van sabotage. Wel is duidelijk dat de trein op een spoorstaaf botste, die op de rails lag. Het weer. Het is bewolkt vanochtend, met vooral in het midden en zuiden wat regen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen uit droger. Ook de zon laat zich zo nu en dan zien. Het wordt een graad of 18 tot maximaal 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

terug naar de jaren 60, 1964. Terry Stafford en Suspicion. Ja, hij kon nog wel even doorgaan met muziek maken met dit liedje. Maar ja, de techniek was niet zo ver. Het paste allemaal niet op een singeltje. Dus ja, duurde maar maximaal 2,5 minuut. Terry Stafford, maar wel leuk hoor, Suspicion. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondag tussen 10 en 12 een muzikale rondreis maken. Ja, die muzikale rondreis maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. En dan probeer ik de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Het is 13 september vandaag. Op deze dag in 1956, lang geleden dus, werd Joni Sledge geboren. Ja, en samen met haar zussen waren zij later de popgroep Sister Sledge. En die gaan hun grote hit draaien. Uit 1979, dit is We Are Family.

uit 1987 dit. Frank Ashton en Mariska van Kolk. En Let Your Sunshine. En daarvoor Sister Sledge en We Are Family. Goedemorgen. Als je net je radio aan hebt gezet. Nou, hey, leuk dat je erbij bent vandaag. Het is Groningen 1 op je radio. Wij zijn streekradio voor de gemeente Oldambt, Pekela en Westerwolde. En tot de klok van 12 luister je naar het radioprogramma De Gouden Middenweg, waarin ik muziek mag draaien uit vervlogen tijden. En ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1995. Ook wel vervlogen tijden eigenlijk, hè? Maar ja, weet je nog wat er allemaal gebeurt in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Philip Freriks. Hij begon als nieuwslezer van het 8 uur journaal. TV Noord begon voor het eerst met uitzenden in 1995. Cunera van Selm presenteerde iedere avond het nieuws uit Groningen. En Veronica begon met iets nieuws, namelijk Call TV. Kijkers konden bellen om mee te doen aan eenvoudige taal- en rekenspelletjes om daarmee leuke prijzen te winnen. Ja, en zo zaten wij in 1995 allemaal aan de buis gekluisterd. Ja, en dit is muziek uit 1995. Clouseau, een grote hit hadden ze met dit liedje. Passie.

0: Nick Lowe. Uit 1978 dit liedje. Hij is ook alweer 77 jaar, Nick Lowe. I love the sound of breaking glass. En daarvoor Clouseau en Passie.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar de Gouden Middenweg. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vandaag. En we draaien de liedjes van toen tot 12. En mocht je liefhebber zijn van liedjes uit de jaren 80, dan zit je goed hoor in dit radioprogramma. Ik heb er een paar meegenomen. Zoals deze van Arrow.

Liedjes van lang geleden en je zingt ze lekker mee. Lekker even Ela Ela van de formatie Axis. En daarvoor Feeling Hot Hot Hot van Arrow. Goedemorgen Groningen 1 op je radio. Ik gooi Grunnerse muziek draaien. De Strootklinkers en Joost mag het wijten.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: gezellige meezinger op de radio. Ik kan me zo voorstellen dat je ook gewoon lekker zit te zingen van... Ayo, ayo, de Bee Gees waren dit.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar...
0: 1990. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan die in 1990... Ik denk dat je ze wel kent hoor, want in deze lijst stonden onder andere Suzanne Vega met Tom's Dinner, MC Hammer met You Can Touch This, Bryan Adams, hij scoorde een grote hit met Summer of 69, Matthias Rijm die zong Verdamm dich, lieb dich, en London Beat stond erbij met I've Been Thinking About You. Nummer 19. En die draaien wij, de nummer 19. Ook leuk hoor. En je hoort het niet zo vaak meer. Daarom vandaag gedraaid UB40. And the way you do the things you do. Nummer 19.

Bob en Earl dit, uit de jaren 60 in de Harlem Shuffle. En die hoorde je na UB40 en The Way You Do The Things You Do. Nou ja, mocht je dan de muziek van vroeger kunnen waarderen, dan zit je hier wel goed hoor. Ik heb er nog eentje voor je. Voor lang geleden dit, nou ja, 1986. Johnny Nash en Rock Me Baby.

Zeker, dus daar knap je lekker van op, hoor. Dus ik zoals ik schenkt hij er maar een mooi in. Ja, er hoort natuurlijk ook wat lekkers bij. En niet alleen een lekkere gevulde koek of een kokosmacroon. Nee, er hoort ook een lekker stukje muziek bij. Zoals deze van de zusjes Maywood en Rio.

Rolling Stones. Ja, leuk om deze nog eens een keer weer terug te horen. Hè? Rock and a Hard Place. Maywood draaiden we daarvoor in Rio. En dit is Boudewijn de Groot. En je hoort hem tot het nieuws van 11 uur met Wissels.

0: Het is nu 11 uur.
1: Mensen, Jan komt naar het nieuws terug. Blijf zitten.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. Hij werd gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. De ontwikkeling van nieuwe AI-modellen moet worden vertraagd om de veiligheid te waarborgen. Dat zeggen topmannen van verschillende grote AI-bedrijven. Het initiatief komt van de topman van het Amerikaanse Anthropic en wordt onder meer gesteund door SpaceX-baas Elon Musk en de topman van OpenAI. Volgens hen brengt kunstmatige intelligentie veel voordelen, maar gaat de ontwikkeling te snel, waardoor AI binnen een jaar het internet over zou kunnen nemen. Reddingsdiensten zijn bij Indonesië op zoek naar 140 opvarenden van een passagiersschip in de Javazee. Het schip was onderweg van Java naar Borneo toen het in de problemen raakte. De reddingsdienst zegt dat het schip te maken kreeg met slechte weersomstandigheden en is nog bezig met een grootschalige reddingsoperatie. Op het schip waren in totaal 243 mensen aan boord. Van de 103 geëvacueerden is er één om het leven gekomen. Tennister Yelena Rybakina heeft voor het eerst de US Open gewonnen. De Kazachse won in 3 sets van de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Vanavond is de finale van de mannen tussen Alexander Zverev en Ben Stelten. Het weer, vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, maar ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog, bij 11 tot 16 graden. Morgen zon en af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Robert Hammond. And I don't wanna die in an air disaster. Hij is ook alweer 82 jaar. Albert Hammond. Hij maakte dit liedje in 1974. En we begonnen even na de klok van 11 uur met de Beatles. En we all live in a yellow submarine. Goedemorgen. En mocht je nou net je radio aan hebben gezet en je denkt van... wat is dit nog met radio? Nou, je luistert naar Groningen 1. Dit is tot de klok van 12 het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg... waarin wij liedjes draaien uit vervlogen tijden. Zoals deze uit de jaren 80, The Culture Club en It's a Miracle.

0: Manfred Mann met een liedje uit de jaren 60 dit. My name is Jack and I live in the back. Hij is ook alweer 85 jaar Manfred Mann. En de Culture Club draaiden we daarvoor en It's a Miracle.
1: Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Immer wieder sonntags.
0: Jawohl hoor, immer wieder zondags, dan komen die schönste muzikale herinneringen weer terug in dit radioprogramma. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Zoals deze, Janis Ian en Fly Too High.

The Scorpions en Hello Josephine. Trouwens, niet te verwarren deze Scorpions met de Duitse band The Scorpions. Nee, dit waren de Engelse Scorpions uit de jaren 60. Hello Josephine. Ja, het zou zomaar kunnen dat je dan dit liedje misschien net even vergeten was. Kijk, dat is nou precies de reden dat we al die leuke liedjes van vroeger blijven draaien, zodat ze niet vergeten worden. Zoals ook bijvoorbeeld Jenna Zion en Fly Too High. Goedemorgen, Groningen 1 op je radio. Ik gooi Gronische muziek draaien. De SK Brothers en Domin Glas Bier.

0: Engel van Kalkar was dit in Songs About You.
1: Dit is de Gouden Middenweg. Presentatie Jacques Pijper.
0: Ah, goedemorgen. Leuk dat je er nog steeds bij bent bij de Gouden Middenweg op Groningen 1. Ja, de muziek die we draaien is onbeperkt houdbaar. En daarom hoor je straks Daft Punk en One More Time. Maar eerst deze van de Goombay Dance Band en The Sun of Jamaica.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain. Stared my iron man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, butterflies.

0: Daft Punk, 26 jaar oud alweer, dit liedje. One More Time heette het.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu, met de muziek uit het jaar
0: 1983. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan in 1983. Ik denk dat je denkt van... Oh, is dat alweer zo lang geleden? Ja, dat is alweer zo lang geleden. Wel, in deze lijst van 1983 stonden onder andere... Rigera met Vamos a la Playa. Hans de Boy met Annabelle. 10cc met Feel the Love. Robert Plant had een hit met Big Luck. Michael Jackson stond erin met Human Nature. En UB40 kwam nieuw binnen met Red Red Wine.
2: Nummer 1.
0: En wij draaiden nummer 1. Ook al zo'n liedje dat je denkt van, is er alweer zo lang geleden? Jazekers, is het alweer zo lang geleden. Ryan Paris en Dolce Vita.

Hé, luisteraars. We gaan niet bij die radio weglopen, weet je. Want Sjaak gaat alle plaatjes voor elkaar vastdraaien. Zeker weten.

0: for.
1: James Cotriel en I'm Here For You. En Ryan Paris draaiden we daarvoor nummer 1 in 1983. En Dolce Vita. Ik heb al een tijdje niks meer gedraaid van Cyndi Lauper. Dus ik dacht van, weet je wat? Het mag wel eens een keertje weer. Cyndi Lauper op de radio. Nou, ze zal er wel vaker op de radio geweest zijn. Maar dat ik haar gedraaid heb, ik dacht van, dat mag wel eens een keertje weer. Dit is Girls Just Wanna Have Fun.

Tina Turner en David Bowie met hun live versie van Tonight. Ja, en daarvoor hoorde je ook nog The Coasters en Yaggedy Yak en Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun. En dit is Richie Valens en La Bamba.

met Richie Valens en La Bamba zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van. En ik ga je verlaten met De Dijk en Solomon Burke. En zij zingen Het Moet en Het Zal.

0: dag. Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 keer is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. Diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand haar van de fiets probeerde te duwen. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door agenten tegen de grond gedrukt, is te zien op beelden op sociale media. Hij schreeuwde daarbij ook om hulp. Het gaat volgens het OM om een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Toen hij geen identiteitsbewijs kon laten zien, werd hij aangehouden. Maar tijdens de arrestatie werd hij onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO klopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar werden zeker 2 mensen gedood. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een auto is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger. Met ook wat zon bij een graad of 19. Vanavond en vannacht in het uiterste zuiden wat regen, maar in de rest van het land is het droog. Het wordt dan 11 tot 16 graden. Morgen zon, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
1: En die zegt ook weer goeiedag muziekvrienden. Hartelijk welkom bij weer dit uurtje Muziekarchief. En wij gaan lekker de gouden ouwe voor je draaien. Die doen we deze keer uit de jaren 80, 81 en 82. En dat betekent onder andere Billy Joel, maar ook The Police, Steve Winwood, Kid Creole, ABC en The Human League die even voorbij gaan komen. En natuurlijk, zoals elke week vertel ik ook weer dat ook de vaste rubrieken weer in deze uitzending zitten. De geschiedenis van Alarmschijf straks natuurlijk, daar gaan we straks veel meer over doen. We gaan trouwens helemaal terug naar 1960. Nee, wat zeg ik? Dat is natuurlijk in de cover. De geschiedenis van Alarmschijf natuurlijk en de tv-tip. En in de cover, dat wou ik zeggen, gaan we helemaal terug naar 1960 met het origineel. Maar daarover dus straks veel meer. Het advies blijft gewoon, blijf lekker meegenieten. Blijf lekker luisteren naar Muziekarchief. En we beginnen vandaag bij Billy Joel. Hij werd geboren in de Bronx, maar groeide op in Levittown. En dat werd later Hicksville. En zo werd dat later genoemd. Beide liggen trouwens in New York. Al jong had hij interesse in de muziek. Hij werd geïnspireerd door Ray Charles, Dave Brubeck, Sam Cooke, de Rolling Stones, de Beatles en Otis Redding. Maar ook door Ludwig van Beethoven. Dus een brede muzikale interesse. Vanaf zijn 14e zat hij in bands als Attila en de Hessels. En daarnaast bespeelde hij in piano bars als Bill Martin. In 1971 tekende hij zijn eerste solocontract. In 1974 heeft hij zijn eerste hit met de bekende Piano Man. En vele zouden daarna volgen. Zijn eerste Nederlandse hit had hij in 1976 met James. En in 1980 verschijnt zijn album Glass Houses. Een poging om eens wat stevigere muziek te maken. En dat bevat dan weer hits als You May Be Right, It's Still Rock and Roll to Me, All for Lena. En deze Don't Ask Me Why.

Joel. En die brengt ons bij onze tweede artiest en dat is J.J. Cale. En die was altijd eigenlijk succesvoller met zijn albums dan met zijn singles. Hij bracht zijn eerste album al in 1972 uit onder de titel Naturally. En 2 jaar eerder was Eric Clapton al succesvol met zijn compositie After Midnight. En J.J. Cale heeft met zijn typische laid-back bluesy stijl vele mooie nummers gemaakt natuurlijk. Zoals Crazy Mama, Cocaine, ook niet geheel onbekend, Call Me The Breeze en Carry On. En die laatste is een eigen compositie natuurlijk, afkomstig van zijn 7e album Shades. En die dateert van 1981. En daar horen we diverse andere muzikanten op. Zoals Reggie Young, Jim Keltner, Leon Russell, Russ Kunkel, Hal Blaine en Bill Payne. Allemaal te horen op dit Carry On.

Orion. Nou, laten we dat dan maar gaan doen. Hè. Dan gaan we gewoon verder met de cover voor deze week. Daarna de nummer Kathy's Clown. En dat werd ooit geschreven door Don en Phil over Everly. En die namen het als de Everly Brothers op in 1960. Oorspronkelijk werd het door Don Everly geschreven als Catherine's Clown. En het gaat over zijn high school vriendin Catherine Coe. En het was hun eerste gelijktijdige nummer 1 hit in Engeland en in Amerika. In Nederland was Kathy's Clown voor de Everly Brothers hun vijfde top 10 hit in die jaren. En de coverversie komt uit 1980, want daar zitten we uiteindelijk natuurlijk qua muziekarchief vandaag. En die is van de Tarney Spencer Band. En die Alan Tarney, die groeide op in Australië en daar ontmoette hij Trevor Spencer. In 1969 emigreerden ze terug naar Engeland en deden ze veel sessiewerk. Zo speelden ze samen met de band die Cliff Richards begeleidde bij het Eurovisie Songfestival met zijn bijdrage destijds Power to All Our Friends. En bovendien speelde die Alan Tarney jarenlang basgitaar in The Shadows. In 1975 vormden ze samen de Tarney Spencer Band. En hun albums en singles die weten niet echt te scoren, maar ze blijven gewoon lekker doorgaan totdat ze in 1979 die single Kathy's Clown uitbrengen. En in januari 1980 komt dat de Nederlandse top 40 binnen. En komt er ook deze uitzending binnen, want daar gaan we mee beginnen. De Tarney Spencer Band met Kathy's Clown. Daarna het origineel uit 1960 van The Everly Brothers.

0: En tot zover de unieke samenzang van Don en Phil Avery als de Avery Brothers met A Cathy's Clown in 1960. Vooraf gegaan door de coverversie van de Tawny Spencer Band. En die kwam uit 1980.
1: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
0: Ja, die gaat het even hebben met je over de Manfred Mann's Earth Band. En als je dat dan in de zogenaamde hitdossiers opzoekt, in de hitlijsten, scoorden die hier in Nederland maar 3 hits. Namelijk Spirits in the Night, Davies on the Road Again en Lies Through the 80s. Hun albums deden natuurlijk veel beter hier in Nederland. Zowel Nightingales and Bombas als Roaring Silence, Watch, Angel Station en Change bereikten de album Top 100. En kenmerkend voor Manfred Mann's Earth Band is natuurlijk het stemgeluid van Chris Thompson. Een heleboel mensen denken dat Manfred Mann de zanger is, maar dat is helemaal niet waar. Die is gewoon al een toetsenist bij het geheel. Chris Thompson is de stem die het meeste hoorde. En ze wilden eigenlijk beide allemaal hun eigen gang gaan. Zowel Manfred Mann als die Chris Thompson. Maar ze bleken toch in de loop der jaren eigenlijk niet zonder elkaar te kunnen. In 1979 verlaat die Thompson opnieuw de Earth Band. En tijdens de audities voor vervangers verschijnen mensen als Huey Lewis, Paul Young, Graham Bonnet en Brian Johnson van AC/DC, weet je wel. Maar niemand werd definitief aangenomen. En toen er in 1980 opnames moesten gaan plaatsvinden van de LP Change, is gewoon Chris Thompson weer als zanger present. Dus ook op deze hit, Lies Through the 80s.

En zo eindigt hij toch weer zeer speciaal. Lies Through the 80s van Manfred Mann's Earth Band. De band is nog steeds actief, nog steeds op toenemen, meneer Manfred Mann. En wil je ze de komende tijd bekijken, dan moet je even de grens over naar Duitsland toe. Ze zijn onder andere in Hamburg en Beveroenge in september te bekijken. Wij gaan inmiddels naar het jaar 1981 toe. En precies, ze zijn naar de zomer van dat jaar. En op dat moment begint de Police met het opnemen van hun vierde album. Daarvoor reizen ze af naar het Caribische eiland Montserrat. En als producer gaan ze samen werken met Hugh Padgham. De titel Ghost in the Machine, die wordt geleend van de gelijknamige boek van de Hongaarse schrijver Arthur Koestler. En het hele project wordt gefilmd door de BBC. En die tv-uitzending wordt dan weer gepresenteerd door niemand minder dan Jules Holland. Ongetwijfeld nog ergens terug te vinden op het internet. Van dit album verschijnen de singles Invisible Sun, Secret Journey, Everything She Does Is Magic natuurlijk, en deze Spirits in the Material World.

Spirits in the Material World van de Police. Straks de muzikale tv-tips, maar eerst Steve Winwood. Het album Ark of the Diver is zijn tweede soloalbum en wordt in 1980 zijn internationale doorbraak als soloartiest. Op het album bespeelde hij alle instrumenten zelf en ook de meeste composities zijn van zijn hand. En het bekendste nummer van het album is natuurlijk While You See a Chance, maar ook de track Night Train weet als single onze top 40 te halen als een van de weinige landen. En dat eerste album van de voorloper van Ark of the Diver, die verkocht niet zo heel goed. Dus waren de opnames voor Ark of the Diver erg belangrijk voor Steve Winwood. Zijn platenmaatschappij zaten hem een beetje achter de vorm. Het nam een groot risico dus door alles zelf te gaan doen. En hij had blijkbaar niet heel veel krediet opgebouwd bij zijn platenmaatschappij. Ondanks dat hij in de Spencer Davis Group had gezeten in Blind Faith en in Traffic. En wij kozen dus voor het album Night Train, want we halen wel vaker wat onbekendere platen naar voren toe, ook in dit geval. Het stond slechts 3 weken genoteerd in onze top 40, maar bereikte ook daarin slechts de 35e plaats. Maar zoals gezegd, wij halen dat soort nummers liefst even weer naar voren toe. Night Train, Steve Winwood.

0: muzikale tv-tips beginnen vandaag natuurlijk bij de BBC 2. Om 8:30 vanavond BBC Proms met alleen muziek uit de Disney-films als Aladdin en Beauty and the Beast en Little Mermaid. En dan op NPO 1 om 9:55 de beste zangers vanuit Sevilla, begeleid door een Marcel Fischer Band. Zingen V. Klaassen, Busy, Jean-Claude McCroy en de broers Wouters. Van Clouseau natuurlijk muziek deze keer van Yves Berendsen. Dan terug naar BBC 2 om 10:00 Queen at the BBC met natuurlijk archiefbeelden van, ja raad het al, van Queen. En we gaan door gewoon met Queen op diezelfde zender. Maar dan om 11:00 Queen, the legendary 1975 concert. Opgenomen in de Hammersmith Odeon op kerstavond van dat jaar natuurlijk. En we sluiten de zaterdagavond om 11:55 op BBC 2 met Freddie Mercury, The Final Act. Een documentaire over zijn laatste jaren. En dat is dan gelijk aangekoppeld. Het beelden van dat legendarische tribute concert voor Freddie Mercury in de Wembley Stadium. Woensdagavond, nee wat zeg ik, slaat te snel, gaat te snel. Maandagavond slagen over. NPO 2, 10:45, het uur van de wolf. Documentaire over met een portret van Eva Cassidy. En zangeres die met een prachtige stem die pas doorbrak na haar dood. Woensdagavond, welkom naartoe. 8:20 op NPO 3, Concert at Sea 2026. Vanaf de Brouwersdam natuurlijk. Terugblik op de optredens van Direct, Bluff, Kensington, Snelle en Suzanne en Freek. Begin ik Bluff nou ook al op zijn Engels uit te spreken. Bluff, dat gaat toch ook wel gek, hè? Gewoon Bluff. Donderdagavond, laten we maar gewoon verder gaan. 8:15 op Arte, Paul McCartney. Overzicht van zijn carrière van de Beatles via zijn band The Wings tot zijn laatste werk als solo-artiest. En als we dan toch bij de Beatles zijn, om dezelfde zender, maar 8:45. Die Beatles in Hamburg. En dat is een documentaire die toont de Beatles in Hamburg van augustus 1960 tot december 1960. Toen ze daar als onbekend boybandje, zou ik bijna zeggen, daar aankwamen en uiteindelijk teruggaan naar Liverpool en uitgroeien tot een wereldact. De laatste tv-tips die komen van de vrijdagavond van de zender Arte. 9:45, AC/DC Forever Young. Documentaire over de Australische band door de ogen van de broers Malcolm, Angus en George Young. En op diezelfde zender 11:20 AC/DC Live in Donington 1991. Registratie van hun legendarische concert destijds als onderdeel van hun Power Up Tournee. Tot zover de muzikale tv-tips voor de komende week.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
0: En daarom gaan wij terug en ook verder met Kid Creole en de Coconuts. En die groep die was voortgekomen uit Dr. Buzzard's original Savannah Band. En die ken je misschien van de hits I'll Play the Fool en vooral Cherchez La Femme. Belangrijkste bandleden van Kid Creole waren Arcus Darnell en Andy Hernandez. En die had als bijnaam Cota Mundi. En de Coconuts, dat waren dan de achtergrond dames trio met onder andere Darnell's toenmalige vrouw en medeoprichter van de band Adriana Kagi. En hun grootste hits hadden ze vanaf 1982 met Andy, I'm Not Your Daddy, I'm a Wonderful Thing Baby, Stool Pigeon en Endicott. In totaal hadden ze 7 hits in ons land, maar hun eerste succes hadden ze al een paar jaartjes eerder in 1981 met Me No Pop Eye. En daarin hoorden we Cota Mundi als een soort Latijnse rapper.

0: is van...
1: Alarm! En wel met alarmschijf van 4 september 1982. Toen werd er gekozen voor All of My Heart van de groep ABC. En die Engelse groep ontstond in Sheffield toen Martin Fry zich aansloot bij Mark White en Stephen Singleton. En dat is wel een beetje een bijzonder feit, want hij had ze kort daarvoor nog geïnterviewd voor het fanclubblad van hun vorige bandje, Vice Versa. Het trio werd later aangevuld met bassist Mark Lickley en drummer David Palmer. En na hun debuutsingle Tears Are Not Enough breken ze door met het nummer Poison Arrow in 1982, gevolgd door The Look of Love en door Trevor Horn geproduceerde LP The Lexicon of Love. En dus deze single All of My Heart. En na de verkiezing tot alarmschijf kwamen een week later de top 40 binnen op nummer 32 en wist uiteindelijk de 19e plaats te bereiken.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En die gaat terug naar 1977, want toen ontstond de groep The Human League. En die groep bestond toen uit Martin Ware, Ian Craig, Adrian White en zanger Philip Oakley. En hun synthesizer muziek zou pas succesvol worden in de jaren 80. En daar zitten we nu qua muziekgegeven natuurlijk ook. Toen waren trouwens die Martin Ware en Craig Marsh al lang opgestapt en overgestapt naar de groep Heaven 17. En omdat de groep Human League op Europese tournee moest, werd de groep versterkt met muzikanten als Ian Burden en Joe Callis en de zangeres Joanne Catherall en Suzanne en Sully. En ondertussen werd de muziek ook wat meer poppier. En dat kwam dan vooral onder de invloed van producer Martin Rushent, die inmiddels de groep onder zijn hoede genomen had. 1981 verschijnt hun succesalbum Dare, maar daarop natuurlijk die hele grote single hit Don't You Want Me. En 1982 gevolgd door Open Your Heart en Mirror Man. En die laatste werd hun tweede hit hier in Nederland, geschreven door zanger Philip Oakley en de toetsenisten Joe Callis en Ian Burden. We'll be right back.

weer. Een wat onbekender nummer van de Human League. Iedereen draait altijd natuurlijk Don't You Want Me als grote hit. En dat is prima, maar wij halen daar dus even Mirror Man naar voren toe. We gaan even naar de Nederlandse band. En dat wordt de Nederlandse band Solution. Een lange geschiedenis hadden zij al achter zich als in 1982 hun zesde en laatste album verschijnt. Via hun contact met Todd Rundgren kwamen ze uit bij de producer, de ex-Traffic drummer Jim Capel. Die ging dat album dus produceren. En dat deden ze dus eens een keer niet in Engeland of wat dan ook in Amerika misschien zelfs. Nee, ze gingen daarvoor naar de Spitsbergen studio. En die ligt hier lekker dichtbij. Want die ligt tussen Sappemeer en Zuidbroek of Licht of Lach. Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Misschien kunnen mensen mij daar eens een keer over informeren of daar nog steeds een studio actief is. In ieder geval weet ik dat daar Tom Barlage, Willem Ennis, Harry Hardholt, Hans Waterman en Guus Willemsen de 8 tracks voor dat album opnamen. En uiteindelijk verscheen er dus ook een single van dat album. En dat was niet echt super succesvol. Het bereikte slechts de 31ste plaats in de top 40. Maar daar moest Solution het ook niet echt van hebben. Zij waren meer een albumgroep natuurlijk. Maar ja, wij pakken deze single er toch even bij. Hier is Runaway van Solution.

Runaway van Solution, opgenomen in een studio, Spitsbergen Studio, daar aan de Spitsbergen. Ik heb het inmiddels even opgezocht. Ja, hij is nog steeds actief, die studio. Je kunt nog steeds je bandje daar dingen op te laten nemen. En dus inderdaad gevestigd aan de straat de Spitsbergen, vandaar die naam ook. Ik moet er gelijk even wat vertellen over volgende week, voordat ik dat vergeet. Volgende week is er geen muziekarchief, want dan is het natuurlijk hier de run in Winschoten en ook nog de jubileum uitvoering daarvan ook. Wij zijn er natuurlijk bij als RTV Go Groningen 1 en de hele mikmak met elkaar. Wij brengen daar een leuke uitzending van vanaf 8 uur 's morgens tot aan 5 uur 's middags met diverse presentatoren en mensen die verder op de achtergrond actief zijn, zoals de technici zijn natuurlijk, want die zijn erg belangrijk in dat geval. Dus volgende week geen muziekgief, maar wel een rechtstreekse uitzending van The Run vanaf 8 uur 's morgens. Ik geef het terug naar 1975. Toen stapte drummer Herman van Boeien uit de groep Red, White and Blue, en dat was destijds een bandje van Harry Musquet. Van Boeien richt direct zijn eigen band op, genaamd Vitesse, en daar in het begin speelt ook Herman Brood mee. En dan iedereen wil zeggen, hè, gingen die twee samen? Ja, die hielden het heel goed samen uit. Bandleden komen en gaan wel in de loop der jaren, en Herman van Boeien gaat gewoon door met Vitesse. En de meest succesvolle bezetting van die groep is toetsenist Artie Kooijmans, gitarist Carl Carlton, bassist Ruud Engelbert en natuurlijk Herman van Boeien. En ze hadden hits met Good Looking Julia, en deze, daar gaan we mee afsluiten, deze muziekarchief van deze week. Hier is de band Vitesse met het prachtige Rosalind. Tot volgende week. En toen kwam die nog niet, hè? Nee, want ja, zie je wel. Even de apparatuur de baas worden, dan hebben we hem helemaal mooi vol. Tot aan de klok van 11. Hier is Vitesse met Rosalind.

0: Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Litouwen heeft het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius stilgelegd omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vliegt. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen, heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Het bericht komt een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone is ingeslagen, vlakbij de grens met Polen. Na een reeks incidenten roept de burgemeester van Delft inwoners op de komende tijd 's nachts niet alleen te fietsen. Meerdere vrouwen zijn aangerand of mishandeld in een recreatiegebied in de stad. In de Delftse Hout waren zeker 4 incidenten. 2 is een vrouw aangerand. Bij een ander incident is een vrouw van haar fiets geduwd en mishandeld. In diezelfde nacht meldde een andere vrouw aan de politie dat iemand probeerde haar van haar fiets te duwen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen, meldt de politie. De 4 andere inzittenden zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer was er relatief weinig muggenoverlast in Nederland, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Het weer. Vooral in het midden en zuiden regent het af en toe. Later vanmiddag vanuit het westen droger, met ook wat zon, bij een graad of 19. Morgen zon, af en toe een bui. Dan loopt de temperatuur op tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Schut met het NOS-journaal. Het vliegverkeer rond de luchthaven van Vilnius in Litouwen heeft een tijdje stilgelegen omdat er mogelijk een drone in het luchtruim vloog. Ook zijn NAVO-gevechtsvliegtuigen opgeroepen. Dat heeft het Nationale Crisiscentrum in Litouwen bekendgemaakt. Tegen 1 uur werd het alarm ingetrokken. Het bericht kwam een paar uur nadat in Oekraïne een Russische drone was ingeslagen vlakbij de grens met Polen. Bij een auto-ongeluk in het Drentse Bijlen is een kind om het leven gekomen. De 4 andere inzittenden zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het gaat om 2 volwassenen en nog 2 kinderen. Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A28. Op foto's is te zien dat de auto frontaal op een boom is gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Deze zomer waren er relatief weinig muggen in ons land, blijkt uit onderzoek van de Universiteit in Wageningen. De universiteit trekt die conclusie aan de hand van de meldingen die deze zomer binnenkwamen via muggenradar.nl. Dat is een project dat 10 jaar geleden werd gelanceerd om muggenoverlast in kaart te brengen. De onderzoekers zeggen dat het uitblijven van muggen waarschijnlijk door de droogte en hitte komt, waardoor broedplaatsen voor muggen schaars waren. Motocrosser Jeffrey Herlings heeft zijn lange reeks overwinningen voortgezet. De kerstverse wereldkampioen won vandaag de Grand Prix van China. In Shanghai finishte Herlings zowel in de eerste als in de tweede ronde als eerste. Het was een 14e zege op rij. Sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië half juli won Herlings alle races. En vorige week verzekerde de Nederlander zich in Turkije al van zijn 3e wereldtitel. Volgend weekend is de laatste Grand Prix van het seizoen in Australië. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. Vanmiddag in het noorden en midden droog, met soms wat zon bij een graad of 19. Morgen zon, wolken, af en toe een bui, dan tussen de 20 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tot en met maandag 21 september staat Rhede volledig in het teken van de Rhedemarkt. Geniet van een historisch middeneeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Rhede, daar wil je bij zijn.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Tina Turner aan het begin van de gezellige zondagmiddag en Steamy Windows.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom bij de gezellige zondagmiddag. Het is zondagmiddag, de 13e september. En vandaag is de eerste dag waar de competitie begint voor het nieuwe voetbalseizoen. In ieder geval voor de zondagamateurs. En meteen zijn er al wat derbies. In de derde klasse E speelt FC Drapel 96 vanmiddag tegen Musselkanaal bijvoorbeeld. En Veleveen moet thuis tegen Sellingen. Stadskanaal tegen Noordster zie ik staan. Nou, dat zijn allemaal wedstrijden waar we u vanmiddag van op de hoogte houden. Of dat ik het zeg, als er een verandering in de stand is, of dat er een verslaggever ter plaatse is. We zullen straks wel horen waar de dames en heren naartoe zijn gegaan. Verder horen we ook om 14:15 de activiteitenkalender om 14:30, 15:30 en 16:30. Het regionale nieuws, gevolgd door het weerbericht. En ook hebben we muziek. Maar goed, ik zie dat Jan Koerts in ieder geval bij Westerwolde tegen Buinen is. Het is duidelijk wat je intypt, Bert. Bert, dat is Bert Korvenmaker. Die neemt vanmiddag de techniek en de muziekkeuze voor zijn rekening. En dat houdt dus ook in dat hij de telefoon opneemt als er iemand belt. En hij typt snel wat in op mijn scherm. En er zaten wat foutjes in, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Nou, dan kunnen we het ook wel 3 uur met elkaar volhouden, denk ik, vanmiddag. Laten we gauw verder gaan met muziek. Alex Warren en Fever Dream.
1: De gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek.

kwart over twee met de Rolling Stones. I can get no satisfaction. En daarvoor hadden we natuurlijk nog Alex Warren en Fever Dream. Ja, het is tijd om te kijken wat er vandaag te doen is in de regio. En eigenlijk staat daar maar één gillentip op onze activiteitenkalender. En nou ja, er is wel meer te doen. Volgens mij bijvoorbeeld staat hier er niet op dat het Neureder Oldtimer Treffen dit weekend nog aan de gang is. Vandaag is de tweede en de laatste dag van dit 14e editie van dit mooie evenement in Neureder in Duitsland. We zijn er ook wel eens ooit in het verleden op locatie geweest met dit programma. Goed, daar is nog genoeg te doen vanmiddag. En verder kunt u naar Bellingwolde. Het muzikale koppel Daria Schrijderova en Wilfried Daalke geven een orgelconcert in de Magnuskerk. Dat begint om 16:00. En wilt u daar naartoe vanmiddag? Er zijn kosten aan verbonden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.pkn-bellingwolde.nl. Dus pkn-bellingwolde.nl. En de verdere agendatips voor de komende week kunt u natuurlijk terugvinden op onze activiteitenkalender. En die vindt u op www.groningen1.nl. Goed, we gaan verder met muziek Conqueror. Featuring

0: Ja, een enorme hit van een aantal jaren terug. Conqueror featuring Shaggy en Banana. Ja, op TikTok deed het nummer het volgens mij ook erg goed. Goed, wij gaan verder met het voetbal. En daarvoor gaan we naar Ter Apel. FC Ter Apel 96 begint meteen goed het nieuwe voetbalseizoen. Want ze hebben direct een derby tegen Musselkanaal. En daar is Herman Slimbach. Goedemiddag, Herman.
1: Ja, goedemiddag Michiel en luisteraars natuurlijk. Ja, we hebben 16 uur gespeeld bij de Kanaaltreek Derby Ter Apel. Musselkanaal, een mooi affiche voor de eerste wedstrijd thuis natuurlijk. De stand is nog steeds 0-0. Even kijken, die corner die gaat achter. Nee, de enige mogelijkheid die er was voor Ter Apel, dat was... Fensgraven die werd weggestuurd aan de rechterkant en die schoot keihard op de paal. En zodoende is er nog geen doelpunt gekomen van Ter Apel, nee, en ook van Musselkanaal nog niet. Musselkanaal is nog niet echt gevaarlijk geweest. Ter Apel wel een paar mooie uitgespeelde kansen. Maar de schoten zijn nog niet zoals ze wezen moet. Dus we hebben gespeeld 17 minuten en de stand is 0-0.
0: Dankjewel. Herman Slimbach bij FC Ter Apel 96 tegen Musselkanaal. En ondertussen is er ook bericht uit Bellingwolde. Daar zijn ze ook aan het voetballen vanmiddag tegen de Italian Boys. Ja, vorige week was het Veleveen tegen Italian Boys voor de beker. En dat was geen makkelijke tegenstander. En die kreeg Bellingwolde dus vanmiddag door voor de kiezen. Nou, ik zie ook al dat het 0 tegen 1 is geworden. Ze zijn wat later begonnen met de eerste tegentreffer. Die zit er ook al in. En ook lees ik dat Veleveen is begonnen met de wedstrijd tegen Sellingen. En Veleveen goed uit de startblokken. Zo wordt gemeld via Twitter. Goed, we gaan ook eventjes naar Westerwolde. Want de ploeg uit Vlachtwedde speelt vanmiddag tegen Buinen. En daar is Jan Koert. Goedemiddag, Jan.
2: Ja, goedemiddag, Michiel. Hier vanuit Westerwolde. Vlachtwedde dus, waar Westerwolde tegen Buinen speelt. Ja, ik heb bijna in mijn carrière nog nooit zien voetballen, maar het valt ze niet tegen. Sterker nog, er staat 0 tegen 1. En het was een mooi opgezette aanval. En het was de middenvelder Thijs Hofman die scoorde. Nou, Westerwolde ook nog geen mogelijkheid gehad om te scoren. Ook nog geen uitgelezen kansen. Maar het is meer een wedstrijdje op het middenveld. Nee, maar Buinen die maakte goed gebruik van de 1-tegen-1 situatie daar in de verdediging van Westerwolde. En staat zodoende op 0-tegen-1. En het was Thijs Hofman die scoorde.
0: Dankjewel, Jan Koerts. En als er wat gebeurt op de velden in de regio... ja, mocht u dat nog niet begrepen hebben... dan gaan we natuurlijk weer naar onze verslaggevers toe. Goed, we gaan eerst verder met muziek Rob de Nijs en zuster Ursula. MUZIEK

0: gaan we onderbreken. Het pleitje even voor een doelpunt bij Veleveen tegen Sellingen. Daar is Willeke Bergman. Goedemiddag, Willeke.
1: Hoi Michiel, ja, het is lekker druk hier. Een beetje derby-karakter toch wel, deze wedstrijd. Jaren geleden dat ze officieel tegenover elkaar stonden. En Sellingen is natuurlijk een ontzettend goede ploeg. Iets gehavend vandaag, dus als er kansen zijn, hoor ik hier en daar zeggen, dan is het vandaag. Veleveen kwam heel goed uit de startblok en is echt een aantal keer al in het 16 meter gebied geweest. Maar wist het niet af te maken. Ja, en zoals dat zo vaak gaat, dan gaat het aan de andere kant wel door. Klein foutje in de verdediging. De bal werd net te kort uitverdedigd. Sellingen pikt hem op en schoot hem achter Stam van der Weijden. Dus het is hier 0-1 in het voordeel van Sellingen.
0: Oké, dank je wel, Willeke. Ja, we gaan nog even verder, denk ik, met Kriegel. Som op strand.

0: En weer een doelpunt bij Willeke Bergman. Veleveen tegen Sellingen.
1: Ja, inderdaad. Na de 0-1 zie je toch dat dan ineens de verhouding in de wedstrijd heel anders gaat worden. Veleveen wat meer terugzakt, Sellingen wat meer aanvalt. Ja, en dan uit het niets eigenlijk toch wel een schot op het doel. En het is 0-2 na een half uur spelen.
0: Oké, ja, ondertussen is het 2:30 geworden. Dus ik denk dat we maar verder gaan met het regionieuws. Tijd voor het nieuws dus in de gezellige zondagmiddag. Vanochtend is een ernstig ongeval gebeurd bij een afrit van de A28 bij Beiden. Daarbij is een kind overleden en zijn meerdere personen zwaar gewond geraakt. De hulpverleners werden vanochtend rond 8:50 gewaarschuwd. Een auto was uit de bocht gevlogen bij de afrit van de A28 in Beiden en frontaal tegen een boom gebotst. In de auto zaten 2 volwassenen en 3 kinderen, zo meldde de politie. Een van de kinderen kwam ter plekke om het leven. De anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De leeftijd van het kind is nog niet bekend, net als de leeftijd van de andere slachtoffers. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En aan de Nuisveen in Borger is vrijdagavond een woonboerderij afgebrand met rieten dak. Rond 8:50 werden de brandweerkorpsen van Gieten en Schoonoord gealarmeerd voor de woningbrand. Ook een hoogwerker werd opgeroepen, maar later werd verder opgeschaald en moest ook onder andere de brandweer van Ter Apel ter plaatse komen. De leegstaande woonboerderij met rieten dak stond vlakbij een sportschool. Die moest worden ontruimd, maar door het gebouw nat te houden was de brandweer overslag van het vuur te voorkomen. Vanwege de rook werd ook in de omgeving een NL-alert verstuurd. En vrijdagnacht kregen de hulpdiensten in Veendam een melding van een eenzijdig ongeval op de kruising van de Julianalaan met het bocht Oosterdiep. Bij aankomst werd een auto aangetroffen die hard tegen de Van Stolbergbrug was gebotst. De inzittenden waren bij aankomst van de hulpdiensten nergens te bekennen. Volgens getuigen waren ze er vandoor gegaan. Na zoektocht van de politie werden in de omgeving 2 personen aangetroffen. Beide heren zijn door de politie teruggebracht naar de plaats van het ongeval waar onderzoek plaatsvond. Daarna is 1 persoon aangehouden tenminste en naar het politiebureau gebracht. Voor een 2e persoon kwam een ambulance ter plaatse. Of die persoon mee moest naar het ziekenhuis is niet duidelijk. Een bergingsbedrijf heeft de auto uiteindelijk afgesleept. En de brug werd aanzienlijk beschadigd aan de brugleuning. En tot zover. Meer nieuws is er straks om 4:30. Ja, het is vandaag vrijwel droog. Er kan nog een klein buitje vallen, maar dat houdt niet veel in. Verder is er ook plek voor de zon. In de loop van de middag trekt de regen ook verder weg en is er meer kans op opklaringen. Bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Vannacht 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Morgen is er een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En we gaan weer terug naar het voetbal. Eerst even snel naar Willeke, denk ik. Want bij jou heeft VDV iets teruggedaan tegen Sellingen.
1: Ja, toch wel. Het lijkt wel of ze wakker geschud zijn na die 0-2. Zo moet het niet, zullen ze gedacht hebben. En Joran Rijt, die al eerder wel in de 16 geweest is deze wedstrijd, kwam daar nu weer aan. Schoot op doel, werd gepareerd door de keeper. Kwam bij een andere speler voor Veleveen voor de voeten weer terug bij Joran. En toen maakte hij hem wel af. Het is hier nu 1-2. En Veleveen had zojuist een corner, maar...

0: die doet daar niks mee.
1: Oké. Okay.
0: 1 tegen 2, de tussenstand. Beleveen, Sellingen.
1: Dankjewel. Gaan wij gauw naar een paar kilometer verderop. FC Drapel 96 tegen Musselkanaal. Ook daar is gescoord bij Herman.
2: Ja, klopt. In de 27e minuut mocht Drapel een corner nemen. De eerste die ging er niet in. Vervolgens werd hij doorgekopt naar de andere kant. En dat was Daniel Manning die de corner nam. En in de rebound was het Basiel Abdounain die de score opende. En zo is de stand 1-0. Nou, in de 18e minuut was ook de kans van Musselkanaal. Want Dukan Beling die werd weggestuurd. En die speelde de bal keihard op de kruising aan de buitenkant van het doel. Dus daar kwam verder niks uit. Maar dat was de enige kans voor Musselkanaal. En we hebben gespeeld 31 minuten in de stand 1-0.
1: Dankjewel, Herman.
3: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

protestsong van de Kast na de dood van Meinde Tjulker in 1997 in Leeuwarden. En daarvoor hadden we, even kijken, de Noorse groep AHA, Hunting High and Low. En straks om 3 uur dan gaat het los op het circuit van Madrid. De Mad Ring, de Formule 1 race van vandaag. Ja, ze zijn er allemaal klaar voor. Max die start vanaf de 3e plaats achter Lando Norris die pole position heeft. En Andrea Kimi Antonelli die start vanaf de 2e plek. In de Formule 2 is de Nederlander Laurens van Hoepen vanochtend 12e geworden. Daarmee scoort de Nederlander helaas geen punten. Meldt de NOS vanwege de nodige incidenten moest de race op de klok worden gefinished. Wat betekent dat niet alle ronden gereden zijn die ze aan gepland. Ja, en misschien wel jammer dus voor Van Hoepen dat hij niet alle rondjes had kunnen rijden. Want wie weet wat er nog was gebeurd. Zeg ik even heel simpel. Ik heb het niet gezien vanochtend. Maar goed, straks om 3 uur beginnen ze dus met de Formule 1. En natuurlijk houden we weer op de hoogte van alles wat daar vanmiddag gebeurt. Eerst gaan we verder met muziek van Casey Jones. Don't Haha.

0: Ja, we gaan weer eventjes naar Westerwolde, want een doelpunt bij Westerwolde tegen Buinen. En daar is Jan Koerts.
1: Ja, Michiel, we hebben hier een half uurtje gespeeld en de stand is 0 tegen 2 geworden. Ja, dus terecht tussenstand, want ja, Westerwolde die heeft te weinig in de melk te brokkelen, kun je wel zeggen. Want ja, ze misten natuurlijk aan de kant van Westerwolde de smaakmaker en kokker René van der Laan. Die heeft wat fysieke problemen en misschien dat hij de tweede helft erin komt. Maar er is wat Westerwolde tot nu toe laat zien, dat is zeer matig. Maar goed, het is 0-2 geworden en er was een prima aanval van Buinen. En het was Drenthe die de bal prima voorzette. En het was Remco Huizing die de 0 tegen 2 aan liet tekenen. Goed, half uurtje gespeeld hier, 0-2 in voordeel van Buinen. En de doelpunt was van Remco Huizing.
0: Dankjewel, Jan Koerts. Ja, gaan we verder met muziek. The Glamour Boys, Living Color.

Ja, Living Color. En de Glamour Boys. En daarvoor Casey Jones, Don't. Haha. Goed, we hebben wat tussenstanden voor u van de derde klasse E. Stadskanaal tegen Noordster is daar 2-0. Nieuwbuinen tegen MOVV 3-0. En HOVC tegen Heiligelee, daar staat het 2-2. Bij FC Trapel 96 tegen Musselkanaal is Herman Slimberg aanwezig. Hij zag het 1-0 worden. Veleveen tegen Stellingen, daar is de tussenstand 1-2. Farmsum tegen ASVB nog 0-0. In de vierde klasse B hebben we het dan over. DWZ tegen SPW 1-2. En Groen-Geel tegen Drieborg 2-1. Westerwolde tegen Buinen. En bij Jankoerts, daar is het 0-2. Dan nog wat tussenstanden uit de vijfde klasse B. Gieterveen tegen Baarveld. Die wedstrijd zou zijn afgelast. Eeks tegen de Pekelde Boys 2-0. Alteveer tegen Wedde 1-1. En Engelbert tegen JVV. Daar is de tussenstand 2-1. Bellingwolde tenslotte voetbal tegen de Italian Boys. En de tussenstand daar is 0-2. Goed, wij gaan verder met Suzanne Freek. Halverwege.

De Eagles en Desperado uit 1973. Ja, misschien zit u klaar zometeen voor de Formule 1... maar we hebben straks in het volgende uur ook nog goed nieuws over Colin Vijer... die het goed heeft gedaan bij de MotoGP, of de Moto2 is dat geloof ik, in San Marino. Daarover straks meer in het volgende uur. En ook hebben we dan de uitslagen... van de wedstrijden die de zaterdag amateurs hebben gespeeld. En natuurlijk de tweede helft van Veleveen, Stellingen, Westerwolde en FC Trapel 96. Zometeen hoor je eerst het NOS-journaal voor 3 uur. En tot die tijd Pink en All Out of Fights.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 3:00.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Turkije zijn invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. Volgens Turkije zijn 26 mensen gearresteerd, maar één LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestaties. Volgens de Turkse minister van Justitie richt het onderzoek zich op mensen die onder meer betrokken waren bij prostitutie. Ze stelden bijvoorbeeld ruimtes daarvoor ter beschikking. Er zou onder meer drugs en gesmokkelde alcohol en een vuurwapen zijn ingenomen. De Turkse regering heeft zijn houding tegen LHBTI'ers de laatste jaren verhard. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend. Ze hebben al jaren te maken met overlast door straatraces. 'S Nachts is er in de buurt geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Volgens bewoners doet de politie en de gemeente te weinig met de eerdere meldingen en daarom hebben ze zelf een meldpunt geopend. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nootdorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die omgebouwd waren om harder te gaan dan de maximum toegestaande snelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 km per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie heeft FC Utrecht de eerste zege van het seizoen gepakt. De uitwedstrijd tegen Excelsior werd met 2-1 gewonnen. Utrecht kwam op 0-1 door topscorer Stefanov. Maar een minuut of 10 voor tijd maakte de club uit Rotterdam uit het niets gelijk. Door een doelpunt van De Wit in blessuretijd ging Utrecht er alsnog met de winst vandoor. Het weer, een gebied met regen, trekt langzaam weg naar het zuidoosten. In het noorden en midden droog met soms wat zon en het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Michael Jackson. De volle 6 minuten lang bijna. Don't stop till you get enough.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom luisteraars bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. In dit uur zijn we natuurlijk nog aanwezig bij de voetbalwedstrijd die we vanmiddag volgen. In de vierde klasse B, Westerwolde tegen Buinen. En in de derde klasse, Veleveen tegen Sellingen. En ook, even zien, FC Trapel 96 tegen Musselkanaal. Ja, straks horen we natuurlijk van onze verslaggevers ter plaatse. En van de overige wedstrijden hou ik u op de hoogte van de tussenstanden. En zometeen om 3:15 gaan we natuurlijk nog eventjes kijken wat de zaterdagamateurs gisteren hebben gedaan in de weekendwedstrijden die mogelijk gisteren zijn gehouden. Verder houden we je natuurlijk op de hoogte van het overige sportnieuws. Zojuist is de Grand Prix van Madrid van start gegaan. Max nu op de tweede plaats. En Norris nog steeds aan de leiding. En Max Verstappen die heeft een plaatsje gewonnen ten koste van Andrea Kimi Antonelli. Die momenteel op de derde plaats rijdt. Nou, ook daarvan hou ik je natuurlijk op de hoogte het komende uur. Shanna Spiro die zorgt voor een muzikale omlijsting de komende minuten met Material Lover.
1: De gezellige zondagmiddag.

0: Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymes. Volgens mij zag ik net de eerste uitvaller bij de Grand Prix van Madrid. En dat is Lewis Hamilton. Hij zei dat zijn remmen het niet deden, geloof ik. En toen is hij teruggereden naar de pits. En zo net werd hij daar de garage ingereden. Wat betekent dat hij dus vandaag niet meer actief zal zijn. Goed, we gaan eventjes kijken naar de voetbaluitslagen van gisteren in de vierde klasse G van het zaterdagvoetbal. Daar voetbalt natuurlijk Onstwedde Boys en ook VV Pekela. CSVC tegen VV Pekela eindigde in 4 tegen 1. Onstwedde Boys tegen SC Anslo eindigde in 3 tegen 3. SJS tegen Borger 1 tegen 3. En CEC tegen Vaco werd 4-4. Eerder, volgens mij donderdag, toen voetbalde Bato al tegen Fit Boys. Woensdagavond was dat. Toen werd er in een doelpuntrijk duel verloren door de Windschoters. 4 tegen 6 was daar de eindstand. De vijfde klasse F, Nieuw-Wolda tegen Mussel. Ja, Nieuw-Wolda gaat denk ik opnieuw een lang en moeizaam seizoen tegemoet. Want gisteren werd weer verloren van Mussel met 1 tegen 9. VVS tegen Scheemda werd 0 tegen 5. WO tegen Westerlee 2-1. Meeden tegen Siddeburen 3-1. BNC tegen Meedhuizen eindigde in 4 tegen 0. En SGW in Schildwolde tegen ZNC uit Zuidbroek eindigde in 3 tegen 3. En dan kijk ik nog eventjes naar WVV. Die ploeg kwam gisteren ook in actie in het weekendvoetbal in de eerste klasse H. Ze moesten naar Buitenpost en Buitenpost tegen VVV eindigde gisteren in 2 tegen 3. Goed, we gaan meteen door weer naar de zondagamateurs. Want in de vierde klasse B gaan we eventjes naar Westerwolde tegen Buinen. Daar zou zij weer zijn gescoord bij Jan Koerts.
1: Ja, dat klopt, Michiel. Hier is weer gescoord. Ja, eerst was het een prachtig doelpunt van Kevin van der Laan. Nou, bijna vanaf het middenveld schoot hij op het doel en boven, over de keeper heen ging het bal in het net. Maar op advies van grensrechter van Buinen werd die goal alsnog om een beetje dubieuze redenen afgelast. Dus die ging niet door. Ja, en de aanval erop, dan zullen we het zien. Dan gaat Buinen, die gaat op de counter en het was 0 tegen 3. Dat was een prima opgezette aanval. Ja, Buinen is een jonge ploeg en die speelde zeer gedisciplineerd. En die scoorde hier een 0 tegen 3. En de maker die was Remco. Ja, je hoort het misschien, het is nu 1 tegen 3. En wie anders dan Van der Laan, die scoorde hier de 1 tegen 3. Ja, dat is Van der Laan, die is de tweede helft in het veld gekomen voor Westerwolde. Nou, brengt de stand weer ietsje daar, dreigend 1 tegen 3 dus. En de doelpuntmaker van Weinen van de 0-3, dat was Remco Wattens. En René van der Laan, die zorgt zojuist voor 1 tegen 3.
0: Oké, dankjewel Jan Koerts. Gaan wij verder met muziek Sting en Eric Clapton. It's Probably Me.

0: Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Doelpunten in de regio. We gaan naar FC Trapel 96 tegen Musselkanaal. Herman Slimbach.
1: Ja, ruststand was nog steeds 1-0 en het is in de 61e minuut is het 2-0 geworden. Het was aan de linkerkant een goed opgezet aanval. En vanaf Daniel Manning, die gaf een prima paas op Tim Kuipers. En die schoot beheerst in. En zo is de stand 2-0. Trapel is wel slecht, gaat wel slecht met de kansen om. Want ze hadden daarvoor ook al behoorlijke mogelijkheden, maar... Ja, maar het is nog niet scherp genoeg, de spitsen van Trapel. Maar we hebben gespeeld 67 minuten, stand 2-0.
0: Dankjewel, Herman. Dan zouden we volgens mij ook naar Willeke gaan bij Veleveen tegen Sanningen. En daar zou ook gescoord zijn, maar we horen eventjes dat de verbinding er niet is. Maar nu is de verbinding er wel voor, Willeke.
2: Ja, bij jou ik hoorde ineens een gesprektoon inderdaad. Ik zat te wachten op Herman. Dat is mooi, is nou in dezelfde klasse. Hè? We zitten ook bij Terapel en Musselkanaal in de competitie. Ja, we zijn de tweede helft gestart met een 1-2 achterstand. Met dezelfde elf als we ook de eerste elf gespeeld hadden. Nou, denk ik. Ze werden er drie in één keer gewisseld. En dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen uiteindelijk. Het waren wel twee spelers die aan de basis van de 2-2 stonden. Want daar ga ik naartoe. De 2-2 van Veleveen, die ook al de eerste helft erin stonden. Jesse Bergman van achter, even achter de middellijn. Een mooie paas op Martijn Buescher. Die speelt de verdediging van Sellingen weg en maakt de 2-2. Dus het is best nog even spannend.

3,5 minuut over 3:30. Tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Zaterdagnacht kregen de hulpdiensten een melding van een eenzijdig ongeval op de kruising van de Julianalaan met het bocht Oosterdiep en Veendam. Bij aankomst werd een auto aangetroffen die hard tegen de Van Stolbergbrug was gebotst. De inzittenden waren bij aankomst van de hulpdiensten nergens te bekennen. Na zoektocht van de politie werd in de omgeving twee personen aangetroffen. De beide heren werden door de politie naar de plaats van het ongeval teruggebracht, waarna een onderzoek plaatsvond. Hierna is tenminste één persoon aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Voor de tweede, vermoedelijk de bijrijder, kwam in ambulance ter plaatse. Het is niet duidelijk of die mee moest naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto afgesleept. De schade aan de bruglening van de Van Stolbergbrug is aanzienlijk. En vrijdagavond is aan de Nuisveen in Borger een woonboerderij afgebrand. Die boerderij stond leeg en had een rieten dak. Ondanks een flinke inzet van de brandweer was het pand niet meer te redden. De boerderij stond vlakbij een sportschool. Die moest worden geëvacueerd, maar overslag kon worden voorkomen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En het treinverkeer tussen Beilen

0: en Groningen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag enkele uren stilgelegen door een bommelding op station Assen. Een passagier in de trein zou hebben gezegd dat hij bommen in de trein en op het station Assen had geplaatst. Daarop werd de politie ingeschakeld die de man arresteerde. Daarbij moest traangas worden gebruikt om veilig de trein te kunnen laten inspecteren. Door een explosievenverkenner op het station in Assen moest het treinverkeer worden stilgelegd en ook de bussen konden eventjes niet bij het station komen. Tijdens de inspectie zijn uiteindelijk geen explosieven aangetroffen. En tot zover meer nieuws, straks om 16:30. Het is droog, er kan nog een klein buitje vallen, maar des te meer klaart het op en komt de zon nog even tevoorschijn. Het is vandaag 18 tot 20 graden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 16 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen is er een mix van stapelwolken, zon en af en toe een buitje. Voor dan 20 tot 23 graden. De komende dagen zijn er opklaringen. En dinsdag dan wordt het mogelijk 24 graden in onze regio. Maar daarna komt er ook weer regen. En vanaf donderdag wordt het overdag kouder met een graad of 17. En dat is maar behoorlijk frisjes natuurlijk. We gaan nog eventjes naar Veleveen tegen Sellingen. Want opnieuw een doelpunt bij Willeke Bergman.
1: Klopt, Michiel. De zon is hier letterlijk en figuurlijk gaan schijnen. Een aanval van Joran Rijt. Ja, een hele hachelijke situatie. Die klet keihard tegen de keeper aan. En die rolt daarna zo waar in het doel. En daarmee staan wij 20 minuten voor het einde voor met 3-2. Goal dus van Joran Rijt, Veleveen Sellingen.
0: Ja, 3-2. Dankjewel, Willeke.
2: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

0: Justin en Tell Me About It. Daarvoor het beste Dina's nog met Tribute. We gaan weer naar het doelpunt van Westerwolde tegen Buinen. Jan Koert.
1: Ja, dat klopt. Want hier is de spanning weer volop terug. Want Milan Luiten die scoort hier de 3-4. Nou, en als ik zie op de klok nog een paar minuten plus wat blessuretijd, dan is er nog wat mogelijk natuurlijk voor Westerwolde. Maar goed, dan moeten ze nog wel eerst eentje scoren. Maar ze spelen de tweede helft veel en veel beter dan de eerste. Nu weer een uitval van Buinen, maar het is buitenspel. Nou, nog een paar minuten heeft Westerwolde de mogelijkheid om gelijk te maken. Maar of het lukt, we zullen het zien. 3-4, Milan Luiten.
0: Dankjewel, Jan Koert. Gaan we ook nog even naar de vrouw die gisteren samen met Dirk Boscher over een sluisdeur heen hobbelde. Welke Bergman.
2: Van alle markten thuis, hè?
0: Zo is dat. Weer een doelpunt bij Veleveen Sellingen, hè?
2: Ja, klopt inderdaad. En aan de goede kant, als ik dat mag zeggen. Joran Rij, die blijft erin geloven. Die jongen is zo ongelooflijk snel. En dat moet frustrerend zijn voor de verdediging. Daar waar men dacht dat de keeper, denk ik, ver genoeg uitgekomen was om de bal te pakken, pikte Joran hem op, omspeelt de keeper. En die maakt zowaar de 4-2. Ja, ik moet even nadenken. Er zijn zoveel goals gevallen. Een 4-2. Dus het is, ik weet niet, een minuut of 5 nog misschien. Dus wel wat gewisseld en blessurebehandeling hebben we niet echt gehad. Dus ja, ik heb geen idee, maar het lijkt goed te gaan.
0: Oké, ja, dus een marge van 2 doelpunten nu voor jou.
2: Ja, en dat is wel heel opmerkelijk hoor. Want dit hadden we voorhand, had niemand dit verwacht. Want Sellingen is echt een heel sterke ploeg, conditioneel heel goed. Maar ja, we zijn vandaag wel beter.
0: Oké.
2: Maar dus ja. Daar zijn we heel blij mee. Mooie start van de competitie, als zo de eindstand mag zijn.
0: Oké, nou, we gaan het volgen. Wilke, dankjewel. En wij gaan verder met muziek. Lucille Starr, Please Release Me.

0: En weer een doelpunt bij Jan Koert bij Westerwolde tegen Buinen.
1: Ja, en ik zei het al, zal het genoeg zijn voor... Ja, zal het genoeg zijn, tijd zijn voor Westerwolde om gelijk te maken. Maar die tijd die was er. En wie anders dan René van der Laan. Ja, de sneltrein in het elftal van Westerwolde. Die scoorde hier de 4-4. Ja, ongelooflijk. Als je de eerste helft zag en Westerwolde had niets, maar dan ook niets in de melk te brokkelen. En René van der Laan die kwam binnen en ja, die scoorde hier twee keer. En zodoende starten die 4-4. En ook nog vermeldenswaardig is dat de junior Thomas Bakker in het veld kwam. Ja, en dat is een junior en die speelt een prima wedstrijd tot nu toe. En het is hier 4-4. Nou, ik denk dat het hier wel bij blijft. Goed, 4-4, René van der Laan.
0: Dankjewel, Jan Koerts. En even kijken, 2-3. Ik heb nog wat andere tussenstanden, is net klaar, van andere clubs waar we geen verslaggevers hebben in de derde klasse. Derde klasse E is dat volgens mij. Stadskanaal tegen Noordster 3-0 nu. Nieuwbuiden tegen MOVV 4-0. En HOVC tegen Heiligelee kent nu een tussenstand van 2-4. Nou, FC Trapel 96 tegen Musselkanaal dus 2-0. Dan Veldeveen tegen Stellingen 4-2 in de vierde klasse B. Farmsum tegen ASVB 0-3. DWZ tegen SPW 1-3. En Groengeel tegen Drieborg. Ja, ook veel doelpunten daar in de stad Groningen is dat. 6-2 is het daar nu. Westerwolde tegen Buinen 4-4. De vijfde klasse B dan. X tegen de Pekel de Boys 5-1. Alteveer tegen Wedde 1-1 nog. En Engelbert tegen JVV 2-3. En Bellingwolde tegen de Italian Boys kent de tussenstand van 0-4. Goed, wij gaan verder met de muziek van Rod Stewart, The Killing of Georgie.

0: Rod Stewart en The Killing of George. En dan hebben we het niet over George Russell, want die rijdt nog steeds rondjes op het circuit in Madrid. Op de zesde plaats is die nu. Op de vijfde plaats Liam Lawson. Tegenwoordig de teamgenoot van Max Verstappen in de Red Bull. Max zelf die rijdt op de derde plaats voor Lando Norris, die dus vierde rijdt. Op de tweede plek Antonelli en Leclerc nog steeds in de leiding. Maar die moet nog steeds een pitstop maken na 31 rondjes die we hebben gehad van de 57. Ja, ik had het vorige uur al beloofd. Colin Vijer die heeft goed gepresteerd vandaag in San Marino bij de Moto 2, de coureur van het Red Bull KTM Ayo team. Vierde zijn podiumplek met een imposante wheelie op de finishlijn, meldt RTV Drenthe. Hij stond tot nu toe in de Moto 2 klasse twee keer eerder op het podium en de laatste keer was eind april. De 21-jarige Staphorster mocht vandaag vanaf de zesde plek vertrekken, maar al in de eerste bocht vloog de top 3 van de baan en pakte Vijer de leiding. In de vijfde ronde moest hij de leiding weer afgeven aan de Spaanse klassementsleider Manuel González. Maar verder ging niemand hem voorbij en werd Colin Vijer dus tweede vandaag. De 21-jarige coureur heeft een lastige periode achter de rug met arm- en schouderklachten. Half juli werd hij nog geopereerd aan armpump. Daarmee werd het krachtverlies en pijn veroorzaakt door verhoogde druk en zijn rechter onderarm verholpen. Zondag van de Goorberg, de andere Nederlander in de Moto2, mocht vanaf de 27e plek starten en finishte als 19e. Goed, we gaan naar het NOS-journaal toe. Zometeen van 4 uur. Kijk even naar de andere kant van het glas. Maar daar is toch weer de telefoon. Dus misschien gaan we toch nog eventjes naar een van onze verslaggevers zo vlak voor 4 uur. Want wie weet is er nog iets te melden. En we hebben contact met iemand. En dat is
1: Jan Koert.
0: Jan Koert bij Westerwolde tegen Buinen. Is het al afgelopen, Jan?
1: Nou, Buinen zal denken van was het maar afgelopen. Want wat niemand meer verwacht. Het was 4 tegen 4. En Westerwolde in aanval. Ja, en Buinen die ging in de tegenaanval. En dat leverde ook nog een doelpunt op. Het was de nummer 18, Albert Stevens, die hier de 4 tegen 5 scoort. Ja, en hoe lang is het nog te spelen? Nou, volgens mij is het bijna 4 uur en zijn we wel vroeg begonnen. Scheidsrechter kijkt wel op zijn horloge. Sluit nog steeds niet af. Nou, Westerwolde nog een keer in de aanval. Misschien dat er wat oplevert. Nee, ingooi voor Westerwolde. Nou, ja, het is hier 4 tegen 5. Nou, 9 doelpunten. Helemaal niet verveeld vanmiddag. Jammer voor Westerwolde. Teruggekomen van een 4-2 achterstand tot 4-4. En nu weer een achterstand van 4 tegen 5. En het doelpunt waar ik was. Stevens. En zojuist afgelopen hier dus. Ja, Barnewind met 4 tegen 5. In een leuke pot vooral de tweede helft. En ook nog wel verdiend. Maar het was jammer voor Westerwolde, want het puntje dat zat erin. Maar die werd op het laatst nog weggegeven. Uitslag hier dus, Westerwolde, Buinen, 4 tegen 5.
0: Dankjewel, Jan Koerts, voor je verslag vanmiddag vanuit Vlachtwedde. Ik zie dat ook Veleveen tegen Stellingen inmiddels is afgelopen. Eindstand 4 tegen 2. In het voordeel van Veleveen, ook daar een verrassing. Zo liet Willeke al weten. En FC Trapel 96 tegen Musselkanaal is ook afgelopen. Eindstand daar 2 tegen 0. Goed, in het volgende uur om 4:50 alle uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld. Maar eerst over enkele seconden gaan we naar de reclame. En daarna het NOS-journaal van 4 uur.

Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed!

0: Het is nu 4 uur.
1: Die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd door de politie aangehouden omdat hij rondreed op een fatbike. Vlak daarvoor was er een melding van een gestolen fatbike. Op beelden is te zien dat de man hardhandig werd gearresteerd en zich hevig verzette. Het slachtoffer is een man van 51 uit Rotterdam. Hij werd onwel na de arrestatie. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Een Russische drone is volgens Oekraïne vlak bij de Poolse grens ingeslagen. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken is het een herinnering aan Europa dat Poetins terreur direct aan de poorten van de EU en de NAVO aanklopt. Ook in de havenstad Odessa was een droneaanval. Daar raakten 9 mensen gewond. Gisteren was er ook al een aanval en toen werden zeker 2 mensen gedood. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden. Een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Inwoners van de Haagse wijken Houtwijk en Kraaienstein hebben een meldpunt geopend voor overlast van straatraces. In de wijken is 's nachts geregeld sprake van intimiderend rijgedrag, scheurende auto's en motoren en agressiviteit. Politie en gemeente hebben wel al maatregelen genomen tegen de overlast, maar de bewoners vinden dat niet genoeg. Het weer, de laatste buien trekken het land uit. Verder vanmiddag zo goed als droog en soms wat zon. Het is een graad of 19. Morgen zon en wolken, af en toe een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
6: Het

0: Undercover en Baker Street.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom luisteraars bij de gezellige zondagmiddag. Het derde uur is begonnen met zometeen natuurlijk aandacht voor de prestaties van FC Groningen en FC Emmen. Ze kwamen gisteren en eergisteren in actie. We kijken straks nog eventjes naar de run van Winschoten. En we hebben om 16:30 het regionale nieuws gevolgd door het weerbericht. Om ongeveer 16:40 de verjaardagskalender en een overzicht wat er in het verleden allemaal gebeurde op deze 13e september. En straks om 16:45 alle uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld door de amateurvoetballers in de regio. We gaan verder met Sam Vent en Rain Me In.
1: Een gezellige zondagmiddag.

0: Eddie Cochrane, Three Steps to Heaven. En het is 4:15. We gaan nog eventjes kijken naar de run. De run van Winschoten. Gisteren werd de 50ste editie gelopen door de straten van Winschoten. En de 100 kilometer werd gewonnen door Maurice Kram uit Roden. Hij deed er 7 uur over, 16 minuten en 57 seconden. Robin Meijma werd tweede en Joey de Mol eindigde op de 3e plaats. De 50 kilometer werd gewonnen door Oleg Yakimenko, een Oekraïner. Hij liep de 50 kilometer in 3 uur, 7 minuten en 35 seconden. Ruben van Zijl werd tweede en daarmee ook een Nederlands kampioen. 3 uur, 25 minuten en 30 seconden was zijn tijd. En op de 3e plaats Roelof de Jong. Dan was er de laten we eerst de marathon doen. Die werd gewonnen door Michael Smit uit Winschoten. Die had vorig jaar nogal wat medische problemen na zijn 100 kilometer. Maar nu liep hij de marathon en hij kwam gezond en wel over de streep. In de tijd van 2 uur 56 minuten en 57 seconden. Andrius Lozevicius, die werd tweede. En Jan Seding eindigde op de 3e plaats. De 5 kilometer werd gewonnen door Johan Doornbos. Hij liep het in 17 minuten en 34 seconden. Mischa Werner eindigde op de 2e plaats. En Dirk-Jan Volthuis eindigde op de 3e plaats. De estafette dan tenslotte, de 10x10, werd gewonnen door Focus Team Fast. In de tijd van 5 uur 38 minuten en 23 seconden. Dat is natuurlijk een hele scherpe tijd. Nando's Commando's werd een tweede. En het eerste team van Groningen Atletiek eindigde op de 3e plaats. Met een tijd van 6 uur 13 minuten en 24 seconden. Dus dat is alweer meer dan een half uur langer in totaal dan het winnende team. Nou, tot zover de berichtgeving. Eventjes over de run van Winschoten. Ga straks nog even kijken naar de prestaties van FC Groningen en FC Emmen. Maar eerst Boney M.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker. The meanest cat from

Hypnotized van de Purple Disco Machine samen met Sophie and the Giants. En daarvoor Boney M, Ma Baker. Afgelopen vrijdag speelde FC Emmen tegen de Graafschap. En de Oude Meerdijk werd verloren met 1-2. Bij rust stond het 1-1. Kania scoorde in de 7e minuut voor de Graafschap. En Cooper Love maakte na 29 minuten gelijk. In de 63e minuut scoorde Warmerdam de 1-2. Maar Emmen eindigde de wedstrijd behalve met 0 punten. Ook met een man minder. Van Manen kreeg in blessuretijd de rode kaart te zien van scheidsrechter Teuben. FC Emmen staat nu op de 5e plaats in de keukenkampioendivisie met 12 punten uit 6 gespeelde wedstrijden. En de volgende wedstrijd die is aanstaande vrijdag om 8 uur. Dan speelt FC Emmen uit in en tegen FC Eindhoven. En gisteren speelde FC Groningen een uitwedstrijd in Deventer tegen de Go Ahead Eagles. Het werd 1-1. Beide teams speelden vol op de aanval en dat zorgde voor een aantrekkelijke wedstrijd in een hoog tempo. Dus de NOS Tengstedt en Willemsen waren al dichtbij een doelpunt voordat Willemsen knap de lange hoek vond en scoorde voor FC Groningen. Na rust kwam Groningen er helemaal niet meer aan te pas en het incasseerde 10 minuten voor tijd de gelijkmaker. Met een schot in de kruising maakte Tengstedt als een 5e treffer van het seizoen. Go Ahead Eagles rook daarop bloed en spits Sigurdarson had de winnende op zijn schoen. Voor een leeg doel schoot hij jammerlijk naast. En zo bleef het 1-1. En FC Groningen speelt ook vrijdag de volgende wedstrijd. Dan komt PEC Zwolle naar de Euroborg. En ook die wedstrijd begint om 8 uur. Goed, bij de Formule 1 zie ik dat Leclerc eindelijk maar toch zijn eerste pitstop van de race heeft gemaakt. Na 50 van de 57 ronden. Hij heeft daarvoor de leiding aan Antonelli moeten laten. En hij rijdt nu op de 4e plaats. Verstappen en Norris daartussen op de 2e en de 3e plek. En Leclerc die voelt nu de hete adem van George Russell in de nek, die op de 5e plaats rijdt. Nou, nog een paar minuten, nog 7 rondjes en dan zit het ook daar erop. Wij gaan zo meteen verder met het nieuws en het weer. Maar eerst nog de Kaizer Chiefs en Ruby.

0: De Kaiser Chiefs en Ruby. En daarmee is het tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Vrijdagavond is aan de Nuisveen in Borger een woonboerderij afgebrand. De boerderij stond leeg en had een rieten dak. Ondanks een inzet van de brandweer was het pand niet meer te redden. De boerderij stond vlakbij een sportschool. Die moest worden geëvacueerd, maar overslag kon worden voorkomen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Zaterdagnacht kregen de hulpdiensten een melding van een eenzijdig ongeval op de kruising van de Julianalaan met het bocht Oosterdiep in Veendam. Bij aankomst werd een auto aangetroffen die hard tegen de Van Stolbergbrug was gebotst. De inzittenden waren bij aankomst van de hulpdiensten nergens te bekennen. Na een zoektocht van de politie werden in de omgeving twee personen aangetroffen. Beide heren werden door de politie naar de plaats van het ongeval teruggebracht, waarna een onderzoek plaatsvond. Hierna werd tenminste één persoon aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Voor de tweede, vermoedelijk de bijrijder, kwam een ambulance ter plaatse. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was, is niet duidelijk. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept, maar de schade aan de brugleuning is ook aanzienlijk. Morgen is de A7 afgesloten tussen Bad Nieuweschans en Winschoten vanwege wegwerkzaamheden. Dat kondigt de site van anaarbeter.nl aan. De weg zal zijn afgesloten ter hoogte van Winschoten, afrit 47. Ook is de afrit Oudeschans afgesloten in beide richtingen en de af en toe rit Nieuweschans. Er is een omleiding ingesteld. De automobilisten moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. De afsluiting gaat morgenavond om 10 uur in en duurt tot dinsdagmorgen 5 uur. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. Ja, dan nog het weerbericht. Bij ons zijn er wat opklaringen, maar er kan ook nog een licht buitje vallen. En het wordt vanmiddag 18 tot 20 graden bij een matige westenwind. Vannacht komt het af naar 11 tot 16 graden, waarbij er lokaal wat mist kan ontstaan. Morgen zijn er stapelwolken, maar ook af en toe zon en mogelijk ook nog een buitje. Het wordt 20 tot 23 graden. Dinsdag kan het nog 24 graden worden, maar daarna neemt de kans op regen toe. Overal wordt het een stuk koeler. 'S Nachts blijft de temperatuur 10 tot 14 graden. Maar bij een zuidwestenwind wordt het vanaf donderdag overdag kouder met temperaturen rond 17 graden.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.
2: This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness.

Kylie Minogue, In Your Eyes. En daarvoor nog Madness, One Step Beyond. We kijken even wat er in het verleden allemaal gebeurde op deze 13e september. Vandaag in 1918 was de treinramp bij Weesp door een zware regenval, waarbij de spoordijk bij de brug over het toenmalige Merwedekanaal bij Weesp verzadigd raakte, gleed een passagierstrein uit Amersfoort richting Amsterdam met rails en al van de dijk. 41 mensen kwamen om het leven en 42 mensen raakten gewond. In 1936 werd Loen in Noorwegen voor de tweede keer getroffen door een vloedgolf, nadat een enorm rotsblok in een meer viel. Er vielen 74 doden. En in 1956 werd de dijk om de nieuwe IJsselmeerpolder oostelijk Flevoland gesloten. In 1974 was er de gijzeling van de Franse ambassade in Den Haag door leden van het Japanse Rode Leger. En in 2007 zette fractievoorzitter Mark Rutte Rita Verdonk uit de Tweede Kamerfractie van de VVD. En in 2009 een bijzonder voorval op deze 13e september... tijdens een prijsuitreiking van de MTV Video Music Awards... ontving Taylor Swift een prijs voor de clip van You Belong With Me. Maar Kanye West kwam het podium op en belette haar om een toespraak te houden. Vervolgens werd hij uitgejouwd door het publiek. Beyoncé, die een prijs won voor de clip van Single Ladies... gaf Swift later op de avond alsnog de gelegenheid om haar toespraak af te maken. Kijken we ook nog eventjes op de verjaardagskalender. Het is vandaag de verjaardag van Marilou van Steenis, Nederlands actrice. Onder andere speelde ze Ellen in Vrienden voor het Leven. Ze speelde in Spijkerhoek, Goede Tijden, Slechte Tijden, Dr. Tinus en Bureau Kruislaan. Verder is Michael Johnson jarig, Amerikaans atleet. En Goran Ivanišević, Kroatisch tennisser, viert vandaag ook zijn verjaardag. Ook zijn een aantal zangers en zo jarig. Eerst vertel ik nog even dat Milan Knol jarig is. Die kan denk ik niet zo goed zingen, maar is wel Nederlands YouTuber en de broer van Enzo Knol. En dan de muzikale hoek, zullen we maar zeggen. Peter Cetera wordt vandaag 82. Amerikaanse zanger, de Belgische zangeres Geike Ernaert is jarig. Zij zong onder andere in Hoevenfonik. En Rob Kemps is jarig, Nederlands zanger van de Snollebollekes. Van links naar rechts, met een stukje gebak vandaag. En de eerste zanger, Niall Horan, maakte deel uit van One Direction. En ook een gevierd solo-artiest. Ook hij is vandaag jarig. We gaan verder met de muziek van Hoevenfonik en Mad About You.

0: Fantastiek en Costa Blanca. En daarvoor Hoevenfonic met zijn jarige zangeres vandaag, Gijke Arnaert. Met About You. En we gaan verder met...
1: De gezellige zondagmiddag. Voetbaloverzicht.
0: De uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld door de zondagamateurs. Te beginnen in de derde klasse E. FC Ter Apel 96 tegen Musselkanaal 2 tegen 0. HOVC tegen Heiligerlee 2 tegen 4. Nieuwbuinen tegen MOVV werd 4-0. Stadskanaal tegen Noordster 4 tegen 1. VDV tegen Sellingen 4 tegen 2. Gieten tegen SVZ werd 0-0. En Titan tegen de Groningen Boys eindigde in 3 tegen 0. Dan de vierde klasse B. Daar hebben we Farmsum tegen ASVB. 1 tegen 3 werd het daar. Westerwolde tegen Buinen 4 tegen 5. Groengeel tegen Drieborg 6 tegen 2. DWZ tegen SBW werd 1-4. Zevenhuizen tegen Muntendam 1-0. En FVV tegen Gassel ten Nijveen eindigde in 0 tegen 4. Dan nog de vijfde klasse B. Alteveer tegen Wedde werd 1 tegen 3. Bellingwolde tegen Italian Boys 1-5. Engelbert tegen JVV 3 tegen 3. Ekst tegen de Pekelde Boys 5-1. En GKC tegen Woltersum eindigde in 5 tegen 0. En tot zover de voetbaluitslagen.

we hebben geloof ik de instrumentale bak van de bingo gevonden. Nou, in sneltreinvaart gingen we zo richting het einde van de gezellige zondagmiddag voor vandaag. Hey, dank aan onze verslaggevers, het waren er weer lekker veel vandaag. Willeke Bergman, Jan Koerts en ook Herman Slimbach. En Bert Korfmaker, bedankt voor de techniek en de muziekkeuze. We gaan zo meteen na het nieuws verder met de kantinekaravaan. En natuurlijk is er daarna gezelligheid op verzoek vandaag met Wiltje Wild. We sluiten af met de radio bingo tussen 8:30 en 9:30. Ik zou zeggen nog een hele fijne zondag verder en tot de volgende keer. Hoi hoi.

Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed!

0: Het is nu 5:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog ook in brand. Bij een Russische aanval op de belangrijke havenstad Odessa zijn 9 mensen gewond geraakt. Gisteren kwamen in die stad al 2 mensen om het leven toen een Russische drone insloeg in een flat. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Bij politiecontroles op elektrische fietsen in Pijnakker en Nooddorp is een fatbike in beslag genomen. Die kon zeker 80 km per uur. Ook 8 andere fietsen die waren omgebouwd om harder te gaan dan de maximumsnelheid zijn ingenomen. Een fatbike mag maar 25 per uur. 2 weken geleden werd in Rotterdam nog een fatbike van de weg gehaald die 100 km per uur kon halen. In de Eredivisie hebben Heerenveen en Telstar gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. Eerder vanmiddag pakte FC Utrecht de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Er zijn vandaag nog 2 wedstrijden. PEC Zwolle tegen Feyenoord en PSV Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. Het wordt morgen 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Love Magic van John Davis. En daarvoor hebben we nog gedraaid Maxine Knight Tingle. Ik hoop dat ze zo goed uitspreekt.
1: Ik heb geen idee. Ik vind het hartstikke goed.
0: Jij vindt het helemaal perfect, hè?
1: Ik vind het helemaal perfect.
0: Hele goede middag. Welkom bij een nieuwe kantinekaravaan eigenlijk. Maar wel een speciale editie, want we hebben de Disco Fever editie.
1: Zeker. It's all about the music vandaag weer.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Ja, disco, voor onze tijd. Net als eigenlijk de nederpop die we normaal draaien. Maar we gaan nu dus nog iets verder terug in de tijd. Mm-hmm. Vooral jaren 70 is de disco, hè?
0: Ja.
1: Ja. En gisteren werd het ook al gezegd. Het gaat vooral om die kenmerkende vierkwartsmaat die heel erg terugkomt in alle disco-muziek.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij mogen weer los.
0: Wij mogen weer los. Nou ja, ik heb dan natuurlijk al een behoorlijke tijd achter de rug.
1: Oh, heb jij vannacht toevallig ook radio gemaakt?
0: Ja, heel toevallig wel, ja.
1: Ja, hoe lang?
0: Van 12 tot 6.
1: Goeiedag.
0: Ik wou eens van 12 tot 9, maar dat is mij echt niet gelukt.
1: Nee,
0: want,
1: maar
0: eigenlijk hebben we het, gisteravond is het eigenlijk ook besloten van, hè, ik ga nog even van 12 tot 6 draaien.
1: Ja, dus je had heel goed al even voorgeslapen en ja, zo. En goed uitgerust de dag.
0: Het was helemaal perfect. Ik heb ook niks gedaan die dag.
1: Nee, we hadden geen 50 vierkante meter laminaat gelegd.
0: Nee, ook
1: zo.
0: Niet. Nee. Ik was zeer goed uitgerust. Not.
1: Nee, maar één ding scheelt. Disco is wel uptempo muziek, dus houd je lekker wakker.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Dus we mogen weer een uurtje.
0: We mogen weer een uurtje disco muziek draaien.
1: Ja.
0: En we gaan ook direct verder, want we gaan verder met Sister Sledge. Sledge.
1: Ja, uit 1979.
0: 1979. Wat zeg je nou?
1: 1979.
0: We are family.

0: Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Daarvoor nog Boney M. met Daddy Cool.
1: Ja, echt de jaren 70 muziek, hè?
0: Ja, dat is ook de bedoeling.
1: Ja, 1979, Boogie Wonderland. En het was een samenwerking tussen Earth, Wind and Fire en The Emotions.
0: Mm-hmm.
1: En nummer 1, en de Billboard Top 100 in Amerika. Dus dat was echt een hele grote hit.
0: Nou, leuk.
1: Ja.
0: Meer had je niet.
1: Nou, het is geschreven door Ellie Willis en John Lind.
0: Ja.
1: En Ellie Willis schreef later ook de wereldhit I'll Be There For You. En waar was dat de titelsong van?
0: Friends.
1: Ja, ja. Helemaal
0: zo,
1: goed.
0: Ik moest even nadenken. Ja, ja, Friends. Ja.
1: Ja, de titelsong van Friends. Ja, dat is natuurlijk...
0: Friends is hartstikke leuk.
1: De hele wereld overgegaan.
0: Ja, Jennifer.
1: Jennifer, ja. Ja. Ja, we hebben van de week nog een film gekeken waar ze ook in speelt. Ja,
0: blijft een leuke vrouw.
1: Het is een hele knappe vrouw.
0: Absoluut.
1: Ik hoop dat ik er over 30 jaar ook nog zo uit mag zien.
0: We gaan snel verder.
1: Ja. Eentje verderop, 1980. Celebrations van...
0: Cool and the Gang.

0: The Village People en YMCA. En daarvoor Earth and Fire en Weekend. Heb je ook lekker meegedanst met The Village People?
1: Nou, het is moeilijk om stil te blijven zitten.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, ja. En ik luister ook toch even extra goed naar Earth and Fire. He, gezien, dat is dit weekend al vaker gezegd natuurlijk. Maar Journey Kaagman is afgelopen week helaas overleden.
0: Helaas, ja.
1: En dat was de lead zangeres van Earth and Fire. Dus ja, ook nog even mooi om bij stil te staan.
0: Zo is dat. Ja. Hey, en we gaan snel verder met de andere plaat. Nee, we gaan niet verder met de andere plaat. Want wij gaan nog even de bingo verkopen te doen. Van de enige echte radio bingo van Groningen 1.
1: Ja, helemaal goed. Oh, je bent ook best scherp, moet ik
0: zeggen. Ik ben nog best scherp. Ja, ja, zeker. Ja. Ik was vannacht ook scherp.
1: Dat heb ik niet kunnen controleren. Ik heb geslapen, sorry.
0: De bingo verkooppunten. Ga je gang.
1: Je kan deze week je kaartjes kopen bij Snackbar Sellingen in Sellingen tot 7:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 7:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 8:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 8:00. Texaco Metting in Bellingwolde tot 7:15. Tankstation Shell De IJzeren Klap in Musselkanaal tot 7:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 8:00. Volvi Deco en Gifts in Ter Apel tot zaterdag 4:00. Jumbo Winschoten in Winschoten tot 8:00. En Studio Groningen 1 Vlachtwedde tot 8:00 vanavond.
0: Nou, helemaal top. Dankjewel. En wij gaan snel verder met Love. En You're the Greatest Lover.

0: Cats and I'm Specialized in You. En daarvoor nog uit 1983 de Dolly Dots met Love Me Just a Little Bit More.
1: Ja, het is eigenlijk wel opvallend, hè, dat er best veel Nederlandse vrouwen...
0: Ja.
1: Zijn begonnen als zangeres en later een behoorlijk grote tv-carrière hebben gehad.
0: Ja, want de Dolly Dots, volgens mij zit... Zo, dan moet ik even goed nadenken en jij gaat het mij zo vertellen, denk ik.
1: Angela Groothuizen.
0: Ja.
1: En Luf.
0: Patrice, nee, niet...
1: Nee, nee, niet die.
0: Hoe heet ze nou?
1: Patty.
0: Ja, Patty Braat. Ja,
1: Patty
0: absoluut.
1: Braat. Ja. Ja. En natuurlijk Journey Kaagman, Idols later.
0: Ja, absoluut.
1: Dus die zijn eigenlijk allemaal als zangeres begonnen. Maar nou ja, daarna een hele mooie carrière in de tv-wereld.
0: Ja.
1: Ja. En Patty Braat, ja, sorry, de duikplank die blijft op mijn netvlies staan. Ken je het nog?
0: Ja, dat was springen, de spring met sterren, zo heette
1: ja,
0: dat,
1: springen
0: toch?
1: Springen met sterren. Volgens mij was dat SBS6 toen de tijd.
0: Ja, nou, ja. Echt. Heb je Terror Jabel gezien dan?
1: Ja, ja, ook, ja.
0: Heerlijk lichaam.
1: Ja, ja, zwembad was leeg daarna.
0: Maar ga snel verder, Gendy.
1: Ja.
0: Want we hebben nog een aantal nummers te gaan. En onder andere deze plaat. Dat is een plaat van Spargo en You and Me.

0: Spargo was dat en You and Me. En dat was de laatste plaat wat wij voor vandaag hebben gedraaid. Ja, het einde is in zicht.
1: Wat een weekend hebben we gehad.
0: We hebben een heerlijk weekend gehad.
1: Nou,
0: veel discomuziek.
1: Ja, de heupjes zijn denk ik bij iedereen los.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Het is, nou ja, als je op je stoel bent blijven zitten, gewoon stil. Dat is heel knap met deze muziek. Ik kan het niet in ieder geval.
0: Nee. Hey, ja, we gaan afsluiten.
1: Ja, en dat kan eigenlijk maar met één plaat, hè?
0: Eén plaat.
1: Ja.
0: Last Dance.
1: Ja, van Donna Summer.
0: En wij zijn volgende week weer terug.
1: Zelfde tijd.
0: Zelfde zender. Zoals gezegd dus, Donna Summer en Last Dance. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hoi.
1: Tot volgende week.

0: Het is nu 6:00.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oppositiepartij PRO eist een forse aanpassing van de kabinetsplannen voor volgend jaar. Anders stemt PRO tegen de begroting van sociale zaken en tegen het belastingplan. Dat zei partij Jesse Klaver op een partijbijeenkomst in aanloop naar Prinsjesdag, komende dinsdag. Klaver zei bereid te zijn om te praten over hervorming van arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA, maar alleen als dat niet ten koste gaat van de uitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Rusland heeft Oekraïne vanochtend aangevallen met honderden drones. Daarbij is ook de locomotief geraakt van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een tankstation in de buurt vloog in brand. Oekraïne viel ook Rusland aan. Daarbij vielen 2 doden en een olieraffinaderij werd geraakt. De man die gisteravond kort na zijn aanhouding in Rotterdam-Zuid overleed, werd staande gehouden omdat kort daarvoor de diefstal van een fatbike was gemeld. De man reed ook op zo'n fiets. Hij bleek zich niet te kunnen legitimeren en werd daarom aangehouden. Op beelden is te zien dat de man van 51 zich verzette en tegen de grond werd gewerkt. Daarbij werd hij onwel. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. In Turkije hebben de autoriteiten invallen gedaan in de kantoren van 6 LHBTI-organisaties. De cijfers over het aantal arrestaties lopen uiteen. Volgens de autoriteiten zijn zeker 26 mensen aangehouden, maar een Turkse LHBTI-organisatie spreekt van zeker 50 arrestanten. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

to the Keyman Obsession Part 1.

0: Het is nu 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw, zonder vaste woon- of verblijfplaats, wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt PRO de begroting niet. Dat zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil PRO alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. In de Eredivisie heeft Feyenoord een monsterzege geboekt door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Het is net geen record voor de Rotterdammers. In 1954 en in 1963 werd met 8-0 gewonnen van Fortuna 54 en van Volendam. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. En vanavond speelt PSV nog tegen Sparta. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden vannacht kans op een bui en lokaal kans op mist. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En dan wordt het 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert levenslang. In de zaak zit ook een buurman vast. De Poolse premier Tusk zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval is vanmorgen de locomotief van een passagierstrein geraakt die onderweg was van Kiev naar Warschau. De trein reed volgens de Oekraïnse spoorwegen op zo'n 2 kilometer van de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Tusk zei tijdens een ingelaste persconferentie dat hij de komende tijd meer Russische aanvallen verwacht die mogelijk een risico vormen voor Polen. Ik hoop dat het ergste scenario zal uitblijven, zei hij. De politie heeft vrijdag een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het dark web. De vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak, maar het is niet bekend wat haar rol zou zijn geweest. Morgen wordt ze voorgeleid. Wielrenner Enric Mas heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Hij is de eerste Spaanse winnaar van de Vuelta sinds Alberto Contador, die de ronde in 2014 voor het laatst won. Mas kreeg na de 8e etappe al de rode leiderstrui toen wereldkampioen Tadej Pogacar geblesseerd uitviel. De Sloveen Primož Roglič is tweede geworden in de Ronde van Spanje. De Oostenrijker Felix Gall derde. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het uiterste zuiden kans op een bui. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: heren, van harte welkom bij deze nieuwe editie van de enige echte Radio Bingo hier bij Groningen 1. Het hele team voor vanavond is als volgt. Aan de telefonie zitten Gina en Ali. De regie is ook in handen van Ali. De techniek is in handen van Bert Koffermaker. En naast mij zit Harmjan en ondergetekende Julian. En we gaan nu even naar Linda, die is ook gewoon aanwezig voor de spelregels.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen, nog eerst even de uitleg van het bingospel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden nu straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599-313-579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
0: Ja, en daar gaan we. En als het goed is, gaat Harmjan beginnen met de molen. Is die gesmeerd? Is die
2: gevuld? Ja, zeker. Hij is er klaar voor.
0: Nou, ga je gang, zou ik zeggen. En het eerste nummertje is...
2: Nummer 6. Nummer 46. 56.
0: Nummer 28. Nummer 43.
2: 43.
0: Nummer 34.
2: 35.
0: Nummer 55.
2: 55.
0: En dan de laatste voor deze eerste trekking. En dat is dan nummer 16. Het lijstje van de getrokken nummers die in deze eerste ronde zijn gevallen is nummer 6, 46, 28, 43, 34, 55 en 16. Gaan we naar de tweede ronde alweer.
2: 61.
0: 61.
2: 61. 52.
0: 52.
2: 52. 5.
0: Nummer 5.
2: 7. 27.
0: Nummer 27.
2: 27. 59.
0: Nummer 59.
2: 59. 8.
0: Nummer 8.
2: 8.
0: 8. En dan de laatste van deze tweede trekking.
2: 74.
0: Nummer 74.
2: 75.
0: De nummers voor deze ronde die getrokken zijn, zijn nummer 61, 52, 5, 27, 59, 8 en nummer 74. Gaan we naar de derde ronde. Nummer 60.
2: 60. 86.
0: Nummer 86.
2: 86. 47.
0: Nummer 47.
2: 47. 71.
0: Nummer 71.
2: 71. 32.
0: Nummer 32.
2: 32. 75.
0: Nummer 75.
2: 75.
0: 75. En dan de laatste voor de derde ronde.
2: 17.
0: Nummer 17.
2: 17.
0: Amian, zou je alle nummers die zojuist in de vorige voorgaande ronde zijn getrokken in numerieke volgorde willen opnoemen?
2: Ga ik doen. Dat is nummer 5, 6, 8, 16, 17, 27, 28, 32, 34, 43, 46, 47, 52, 55, 59, 60, 61... 74, 75, 71, 86.
0: Gaan we door naar de vierde ronde. Nummer 89.
2: 89. 77.
0: Nummer 77.
2: 77.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
1: Ik spreek met Ilse.
0: Hoi Ilse. Je hebt een volle rij, denk ik.
1: Dat klopt.
0: Voor welke rij bel je?
1: De middelste.
0: De middelste. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij de Shell in Musselkanaal.
0: Bij de Shell in Musselkanaal. Zou je van mij alle nummers willen opnoemen die op jouw middelste rijtje staan?
1: Ja, dat is 17, 28, 32, 60 en 89.
2: Deze bingo is helemaal goed.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs had je gewild?
1: Ik heb eigenlijk geen idee wat voor prijzen dat er zijn.
0: Nou, ik zal ze je even opnoemen. Je hebt de contant, 25 euro. Je hebt ook de keuze uit rollades, carbonades of speklappen. Een gourmet barbecue of een fondue schotel. Een fashion check te waarde van 25 euro. Een bol.com-check te waarde van 25 euro. En 6 straatjes gewone en 6 straatjes super bingo kaarten.
1: Heb ik wel de barbecue?
0: Het barbecue pakket.
1: Ja.
0: Nou, noteren we die. Dit wordt het, als het goed is, donderdag bij jou thuis bezorgd.
1: Oké.
0: Okay. Wens ik jou nog een hele fijne avond en blijf nog even aan de lijn.
1: Dankjewel, ga ik doen.
0: Helemaal goed.
1: Oké, doei.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, met Anita.
0: Met wie spreek ik?
1: Anita.
0: Met Anita. Voor welk rijtje bel je?
1: Onder.
0: De onderste. En waar heb je de kaars gekocht?
1: Q8.
0: Bij Q8. Zou je voor mij alle nummers willen opnoemen die op jouw onderste rijtje staan?
1: Ja, dat is 7, 28, 46, 54 en 89.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed. Goed.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs had je gewild?
1: De
0: bingo koor. De 6 gewone en 6 super bingo kaarten. 6 treizige super bingo kaarten.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan die naar u toe. Ook voor u een hele fijne avond. En blijf nog even aan de lijn. Dan moeten we nog even de gegevens van je noteren.
1: Ja, kom gauw. Dankjewel.
0: Helemaal goed. Succes vanavond.
1: Dank u.
0: Nou, dat waren alweer 2 rijtjes.
3: Ga lekker snel.
0: Betekent dat we nog 2 bovenste hebben. En van de onderste en de middelste rij nog 1 vrij hebben. En dan gaan we natuurlijk dan naar de volle kaart. Maar goed, dat is allemaal voor straks.

0: 50.
1: Nummer 50.
0: 50.
1: Nummer 36.

Goedenavond met de Radio Bingo. Oh, ik ben weer iets te snel, jongens. Ja, als moet eerst even genoteerd worden natuurlijk. Kaartjes gecontroleerd worden.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Goedenavond met Gerda.
0: Mooi Gerda.
1: Mooi.
0: Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap. En voor welke rij bel je?
1: De onderste.
0: De onderste. Zou je voor mij de nummers willen opnoemen die op jouw onderste rijtje staan?
1: Dat is nummer 6, 17, 36, 60 en 89.
2: Volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even doorkijken. Nee, sorry. Hij is wel goud.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat voor prijs had je gewild?
1: Het barbecuepakket.
0: Het barbecuepakket. Ja, dit kan nu nog even, hè?
1: Ja, sorry.
0: Nou, dan wordt het bij je thuis bezorgd. Ook voor jou nog een hele fijne avond. En blijf nog even aan de lijn, dan worden je gegevens genoteerd.
1: Is goed, dankjewel.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Goedenavond met Nathalie.
0: Hoi Nathalie.
1: Hallo.
0: Voor welke rij bel je?
1: Voor de bovenste
0: voor
1: rij.
0: Voor de bovenste. Ja, er waren nog twee vrij, dus het kon eigenlijk bijna niet anders meer.
1: Nee,
0: waar heb je kaartje gekocht?
1: Bij de Shell in Veendam.
0: Bij de Shell in Veendam. Zou je voor mij jouw nummers kunnen opnoemen die op jouw bovenste rijtje staan?
1: Dat kan ik zeker. Nummer 8, nummer 27, nummer 34, nummer 50 en nummer 89.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Kijk aan. Yeah. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: Graag een cadeaukaart.
0: De bol.com cadeaukaart te waarde van €25.
1: Dat klopt.
0: Nou, dan wordt dat helemaal bij u thuis bezorgd.
1: Super, dankjewel.
0: Blijf nog even, ja, dankjewel. Blijf nog even aan de lijn en dan ga je even terug naar de telefonie.
1: Super, dankjewel.
0: Hey, doei. Nou, dan wordt het allemaal wel weer heel karig qua rijtjes. Als het goed is hebben we nog één middelste en één bovenste. Ja, ik krijg een seintje van onze techneut hier. Keurig de boekhouding aan het bijhouden, dat is wel fijn eigenlijk.

0: 58.
1: Nummer 58.
0: 58.
1: Nummer 48.
0: 48.
1: En dan de laatste voor deze vierde trekking.
0: Nummer 69.
1: En dat is nummer 69.
0: 69.
1: De getrokken nummers voor deze vierde ronde waren nummer 89, 77, 50, 36, 58, 48 en als laatste nummer 69. Ik wou bijna zeggen, gaan we naar de vijfde ronde, maar nog even niet.

0: Goedenavond met Radio Bingo.
1: Hallo,
0: kan u even de radio wat zachter zetten? Want het is heel erg echo en dingen.
2: Ja, buiten.
1: Is dat beter, hoor?
0: Dat is inderdaad wel even wat beter. Ik heb uw naam even niet goed verstaan. Met wie spreek ik?
1: Marta.
0: En voor welke rij bel je?
1: Middelste.
0: De middelste. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij de Jumbo.
0: Bij de Jumbo. Zou je voor mij alle nummers even opnoemen die op dat middelste rijtje staan?
1: Dat is 16, 34, 47, 58 en 69.
3: Deze bingo is goed. Gefeliciteerd.
0: Nou, hartelijk gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: Doe de geldprijs maar.
0: De 25 euro contant?
1: Ja.
0: Nou, dat wordt er helemaal bij u thuis bezorgd.
1: Is goed.
0: Een hele fijne avond en blijf nog even aan de lijn. Dan worden nog even je gegevens genoteerd. En zorgen we dat het bij de juiste brievenbus of bij de juiste persoon terechtkomt.
1: Is goed.
0: Betekent dat we eigenlijk nog maar één bovenste rij over hebben. Nou ja, dan zijn de rijtjes eruit. Dan gaan we nog naar natuurlijk de hoofdprijs. En de tweede hoofdprijs. Maar goed, dat zijn het uiteraard de volle kaarten.

0: Ja, we hadden een beetje last van de slechte lijn, maar daar gaan we weer. Beginnen we aan de vijfde ronde.
1: 82.
0: Met nummer 82.
1: 82.
0: Nummer 66.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, hallo, met hen.
0: Met wie spreek ik?
1: Henny de Roos.
0: Mooi, Henny.
1: Mooi.
0: Voor welke rij bel je?
1: De bovenste.
0: Ja, dat kon haast niet anders. Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Hilgers.
0: Bij Hilgers. Zou je voor mij alle nummers even kunnen opnoemen die op jouw bovenste rijtje staan?
1: Ja, dat is 5, 36, 58, 69, 82.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
0: Yo. Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Wat voor prijs had je gewild?
1: De maar geld.
0: De 25 euro contant?
1: Ja.
0: Nou, dan wordt dat allemaal ook bij je thuis bezorgd.
1: Oké, is goed.
0: Blijf nog even aan de lijn en dan wens ik u nog een hele fijne avond.
1: Ja, nou
0: ik, joh. Nou, alle rijtjes zijn eruit. Dan gaan we alleen nog voor de hoofdprijs. Oftewel, degene die als eerste de volle kaart heeft. Nou. En dan niet getreurd. Er valt ook nog een tweede hoofdprijs te winnen. Dus,
3: mooi, de 140 euro.
0: Bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, je kunt ook kiezen voor wat anders. Bingo, bingo, bingo, bingo. Nou, dan gaan we richting die volle kaart. Nummer 67.
3: 67.
0: Nummer 49.
3: 49.
0: Nummer 29.
3: 29. Elf.
0: Nummer 11.
3: 11.
0: En dan de laatste van deze vijfde ronde.
3: Nummer 14.
0: Nummer 14.
3: 14.
0: En dan gaan we nog even het resume van deze vijfde ronde. Dat is nummer 82, nummer 66, 67, 49, 29... 11 en nummer 14. Gaan we naar de zesde ronde. Nummer 25.
3: 25.
0: Nummer 80.
3: 80.
0: Nummer 7.
3: 7.
0: Nummer 85.
3: 85.
0: Nummer 57.
3: 57. 35.
0: Nummer 35.
3: 35.
0: En dan de laatste van deze zesde trekking.
3: 88.
0: Nummer 88.
3: 88.
0: De getrokken nummers voor deze zesde ronde zijn nummer 25, 80, nummer 7, 85, 57, 35... en nummer 88. Gaan we naar de zevende ronde. Nummer 2.
3: 2. 72.
0: Nummer 72.
3: 72. 83.
0: Nummer 83.
3: 83. Drie.
0: Nummer 3.
3: 3. Achtenzeventig.
0: Nummer 78.
3: 78. 65.
0: Nummer 65.
3: 65.
0: 65. En dan de laatste van deze zevende ronde.
3: 41.
0: En dat is nummer 41.
3: Onvattig.
0: De getrokken nummers voor deze zevende ronde zijn nummers 2, 72, 83, 3, 78, 65 en nummer 41. Dan gaan we naar de achtste ronde alweer.
3: Twaalf.
0: Nummer 12.
3: 12. 21.
0: Nummer 21.
3: 21. 15.
0: Nummer 15.
3: 15.

0: En de laatste van deze trekking
1: is 63.
0: Ja, dat is nummer 63.
1: 63.
0: De getrokken nummers voor deze achtste ronde zijn nummers 12, 21, 15, nummer 4, nummer 40, 76 en nummer 63. Gaan we naar de negende ronde. Nummer 39.
1: 39.
0: Nummer 81.
1: 81. 1.
0: Nummer 1.
1: 1.
0: Nummer 42.
1: 42.
0: Nummer 87.
1: 87.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, met Feestje.
0: Mooi.
1: Ik heb bingo.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi.
1: Ja, ben ik ook.
0: Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap. Zou je voor mij alle nummers even kunnen opnoemen die op jouw volle kaartje staan?
1: Ja, dan heb ik de radio in mijn zaggezet. 21, 42, 59, 66, 77, 7, 12, 32, 50, 80, 34, 46, 48, oh nee, 58, 71, 72.
2: Door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Okay. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel, hoor.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: Nou, gewoon geld, man.
0: De 140 euro contant?
1: Ja, wat?
0: Nou, dat wordt er allemaal bij u thuis bezorgd. Dus als u even aan de lijn blijft, noteren we uw gegevens.
1: Ja, is goed. Dankjewel.
0: Hey, fijne avond.
1: Dankjewel.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, met Henny Mulder.
0: Hoi Henny.
1: Mooi.
0: Mooi. Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Ik bestel IJzeren Klap.
0: Bij de IJzeren Klap. Zou je voor mij alle nummers even kunnen opnoemen die op jouw volle kaartje staan?
1: Ja, nummer 1, 29, 46, 55, 75, 2, 34, 58, 71, 87, 16, 27, 39, 43 en 67.
2: De door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is goed.
1: Oké.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: Doe maar gewoon die 70 euro.
0: De 70 euro contant?
1: Ja hoor.
0: Nou, dan wordt het ook allemaal bij u thuis verzorgd.
1: Oké.
0: Als u aan de lijn blijft, noteren we nog even uw gegevens. En dan wens ik u een fijne avond.
1: Ja, hetzelfde.
0: Doei. Nou ja, dat waren de...

Nou, en ik zie dat de lijnen weer vrij zijn. En dan mogen de mensen bellen die een kaartnummer hebben 12.243. En de persoon met het kaartnummer 14.197. Die mensen mogen bellen naar de studio 0599 3135 79.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, naar Hindertje.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Hindertje.
0: Mooi. Ja, welk kaartnummer heeft u?
1: Even een momentje, ik terug weg. Dat is 12-2-43.
0: Nou, dat is al helemaal correct. Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Waarom heb ik
2: het niet? Shell Technotrans.
1: Shell Technotrans in Veendam.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Dank u wel.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: Wat voor prijs is er?
0: Er is 15 euro contant, een versiecheck van 15 euro... een bol.com-check van 15 euro...

0: Jij heeft je gegevens genoteerd. En dan wordt het afgehandeld. En een fijne avond.
1: Ja, hetzelfde wel.
0: Tot zover het eerste onderdeel voor vanavond. Want zometeen om 9 uur gaan we verder voor die enige echte Super Bingo. Voor de natuurlijk de prachtige hoofdprijs, €400.

0: Joel en Piano Man brengt de tijd exact om 9 uur.
1: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: En dan gaan we voor natuurlijk de hoofdprijs, kunnen we wel zeggen, toch? De 400 euro. Dan gaan we beginnen met draaien. Nummer 40.
2: Vattig.
0: Nummer 44.
2: Van Vattig.
0: Nummer 88.
2: 88.
0: Nummer 68.
2: 68.
0: Nummer 73.
2: 73.
0: Nummer 48.
2: 48.
0: En de laatste van deze eerste ronde is nummer 7. De getrokken nummers voor deze eerste ronde waren nummer 40, 44, 88, 68, 73, 48 en nummer 7. Gaan we naar de tweede ronde. Nummer 67.
2: 67. 71.
0: Nummer 71.
2: 71.
0: Nummer 76.
2: 76. 1.
0: Nummer 1.
2: 1.
0: Nummer 51.
2: 51. 4.
0: Nummer 4.
2: 4.
0: En de laatste voor deze tweede trekking
2: is 33.
0: Dat is nummer 33.
2: 33.
0: De getrokken nummers in deze tweede ronde waren nummer 67, 71, 76, 1, 51, nummer 4 en nummer 33. Gaan we naar de derde ronde. Nummer 14.
2: Vatting.
0: Nummer 28.
2: 28. 85.
0: Nummer 85.
2: 85. 35.
0: Nummer 35.
2: 35. 63.
0: Nummer 63.
2: 63. 64.
0: Nummer 64.
2: 65. 57.
0: Nummer 57.
2: 57.
0: Dat was dan ook de laatste voor deze derde ronde. Dan vraag ik Harm-Jan om alle nummers even in numerieke volgorde op te noemen.
2: Dat is nummer 1, 4, 7, 14, 28, 33, 35, 40, 44, 48, 51, 57, 63, 64, 67, 68, 71, 73, 76, 85 en 88.
0: Gaan we naar de vierde ronde alweer. Nummer 31.
2: 31. 21.
0: Nummer 21.
2: 21. 59.
0: Nummer 59.
2: 59. 23.
0: Nummer 23.
2: 23. 50.
0: Nummer 50.
2: 50. 13.
0: Nummer 13.
2: 13.
0: 45. Voor deze vierde ronde.
2: 45.
0: Nummer 45.
2: 45.
0: De getrokken nummers voor deze vierde rondes zijn nummer 31, 21, 59, 23, 50, 13 en nummer 45. Gaan we naar de vijfde ronde alweer.
2: 53.
0: Nummer 53.
2: 53. 39.
0: Nummer 39.
2: 39. 42.
0: Nummer 42.
2: 42. 55.
0: Nummer 55.
2: 55. 84.
0: Nummer 84.
2: 85. 61.
0: Nummer 61.
2: 61.
0: 10. En de laatste van deze vijfde trekking
2: is nummer 10.
0: Nummer 10.
2: 10.
0: De getrokken nummers in deze vijfde ronde waren nummer 53, 39, 42, 55, 84, 61 en nummer 10. Gaan we naar de zesde ronde. Nummer 47.
2: 57. 77.
0: Nummer 77.
2: 77. 24.
0: Nummer 24.
2: 25. 86.
0: Nummer 86.
2: 86. 79.
0: Nummer 79.
2: 79. Nummer 12.
0: Nummer 12.
2: 12.
0: En de laatste van deze zesde ronde.
2: Nummer 22.
0: Nummer 22.
2: 22.
0: De getrokken nummers in deze zesde ronde waren nummer 47, nummer 77, 24, 86, 79, 12 en nummer 22. Gaan we naar de zevende ronde alweer. Nummer 90.
2: 90.
0: Nummer 62.
2: 62. 52.
0: Nummer 52.
2: 52. 18.
0: Nummer 18.
2: 18. 72.
0: Nummer 72.
2: 72. 37.
0: Nummer 37.
2: 37.
0: 37. En de laatste van deze zevende trekking
2: is 49.
0: Nummer 49.
2: 49.
0: De zojuist getrokken nummers zijn de nummers 90, 62, 52, 18, 72, 37 en nummer 49. Ja, dan wordt het wel weer heel erg spannend. Gaan we naar de achtste ronde alweer. Nummer 81.
2: 81. 38. 43.
0: Nummer 43.
2: 43. 25.
0: Nummer 25.
2: 25.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Met Marvin.
0: Mooi Marvin.
1: Mooi.
0: Mooi. Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Ketting.
0: Bij Metting. Nou, dan gaan we even kijken of jij wel recht hebt op die 400 euro. Dat zal natuurlijk hartstikke mooi zijn, maar we gaan even controleren.
1: Doen we. Dat is 4, 33, 42, 64, 88, 13, 25, 53, 72, 85, 1, 10, 35, 47 en 68.
2: Deze bingo is

0: van harte gefeliciteerd.
1: Heel bedankt.
0: Dan is eigenlijk de vraag die ik altijd stel, wat wil je met die 400 euro gaan doen?
1: Ik heb nog geen idee.
0: Het is een verrassing, dat snap ik. Nou, in elk geval heel veel plezier ermee. Als je aan de lijn blijft, dan noteer nog even je gegevens. En dan zorg ervoor dat je het ook daadwerkelijk krijgt.
1: Helemaal goed.
0: Hey, een fijne avond.
1: Zelfde.
0: Ja, tot zover dus die super bingo. En dan gaan we...
2: Het 21-spel.
0: Daar naartoe, naar het 21-spel. En dan gaan we naar Engelina voor de spelregels.
3: Het 21-spel. Na de super bingo spelen we het 21-spel. Er worden 2 bellers in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt 1 kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar 1 keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: De personen die kaarten hebben gekocht bij de IJzeren Klap of bij een metting mogen bellen naar de studio 0599 313579.

0: Affair en Everything Ever Hasting Love. Dat was het.
1: Het 21-spel.
2: Gaan we naar het 21-spel. En als het goed is, heb ik beller 1 aan de telefoon. Goedenavond met de Radio Bingo.
3: Met Marvin, hè?
2: Hey Marvin.
3: Hoi.
2: Had je nou net ook niet die 400 euro gewonnen?
3: Nee,
2: was
3: dat maar geen leuk.
2: Oh, dat was. Nou ja, had gekund natuurlijk. Ja, toevallig is toevallig dezelfde naam. Maar goed, er zijn meer rondjes die Vicky heten, zegt mijn vader, dan altijd. Dan gaan we naar de tweede beller. Goedenavond met de Radio Bingo.
4: Goedenavond met Trientje van Houten.
2: Mooi Trientje.
4: Hallo.
2: Nou, dan hebben we twee kandidaten. En dan mag Harmjan de eerste kaart trekken.
5: Voor Marvin.
2: Voor Marvin.
5: Dat is een schoppen 2.
2: Oké, dan de eerste kaart voor...
4: Trientje.
5: Dat is een ruiten 4.
2: Dan beginnen we met Trientje, want zij heeft de hoogste startkaart.
4: Ja.
2: En dan moet ik eigenlijk altijd vragen, een kaartje erbij?
4: Ja hoor.
5: Het is een harten 8. Kom je op 12 punten.
4: Ja. Nou, doe dan maar 1.
5: Dan komt er een ruiten 9. Dan kom je op 21 punten.
2: Maar dat is nog niet te hard gejuicht natuurlijk. Want Marvin mag natuurlijk ook. Die kan natuurlijk ook nog 21 halen.
4: Ja.
2: Ja, we zijn begonnen met nummer 2. Ja, daar moet een kaartje bij, hè?
3: Ja.
5: Er komt een boer. Klaverboer bij. Dat is 1 punt. Dan zit je op 3 punten.
3: Dat is nog harder.
5: Dan krijg je een harten 5. Dan heb je 8.
3: Dat is nog harder.
5: Dan krijg je een harten 9, heb je 17.
2: Ja.
5: En dat is een harten 7, heb je 24.
2: Ja, dat is te veel. Ja, helaas. Volgende keer beter voor Marvin en Trientje. Van harte gefeliciteerd. De woonkamer zit daar helemaal vol.
5: Van harte gefeliciteerd.
2: En dan wordt de prijs ook allemaal... als u even aan de lijn blijft, dan wordt er met de prijs en alles afgehandeld. En dan worden je gegevens ook even genoteerd. Ja, fijne avond. En dat was ook bij deze dan ook de Radio Bingo voor vanavond. Volgende week zijn we er weer. Ik dank Gina, Ali, Bert en Harmjan naast mij voor deze anderhalf uur. En volgende week om 8 uur zijn we er weer voor weer een nieuwe Radio Bingo. Tot dan, doeg!
5: Doei doei!
6: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen

0: Het is nu 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de parlementsverkiezingen in Zweden lijkt de centrum-linkse oppositie af te stevenen op winst. In een eerste exit-poll van de publieke omroep SVT staat het linkse blok op 51,3%. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. In de peilingen was al een nek-aan-nek-race verwacht. De komende uren worden de stemmen geteld en worden de eerste uitslagen verwacht. Zweden werd de afgelopen jaren geregeerd door de minderheidsregering van de conservatieve premier Kristersson. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via het dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoin zijn betaald. Moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In Oostenrijk is een man opgepakt die wordt verdacht van het drogeren en door andere mannen laten misbruiken van zijn vrouw. Ze overleed afgelopen zomer nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Haar man van 51 wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zijn vrouw van 39. Hij kan levenslang krijgen. Als de voorgenomen bezuinigingen van de coalitie niet van tafel gaan, dan steunt Pro de begroting niet, zei partijleider Klaver op een bijeenkomst in Utrecht in aanloop naar Prinsjesdag komende dinsdag. Zo wil Pro alleen praten over aanpassingen in de WIA als die niet ten koste gaan van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De coalitie heeft de steun van de oppositie nodig om plannen door te voeren. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog. Alleen in het zuiden vannacht kans op een bui. Lokaal ook kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon, wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De centrumlinkse oppositie in Zweden lijkt af te stevenen op een overwinning. Volgens een eerste exitpoll van de publieke omroep krijgt het linkse blok bij de parlementsverkiezingen 51,3% van de stemmen. Het regerende rechtse blok staat voorlopig op 46,8%. Er was al een nek-aan-nek-race verwacht tussen de twee blokken. De Poolse premier Tusk heeft aangekondigd dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Bij een Russische droneaanval op Oekraïne werd vanmorgen vlakbij de grens met Polen de locomotief van een trein geraakt. Op een persconferentie zei Tusk dat hij de komende tijd veel Russische aanvallen op Oekraïne verwacht en dat niet kan worden uitgesloten dat ook Polen wordt geraakt. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. In Rotterdam is een vrouw van 45 aangehouden in een onderzoek naar de bestelling van een huurmoord via dark web. Welke rol ze daar mogelijk in heeft gespeeld is nog onduidelijk. RTL Nieuws meldt dat een Rotterdamse ondernemer het beoogde doelwit was. Er zou $1400 in bitcoins zijn betaald. De moord is nooit uitgevoerd. De mensen die aanboden die te plegen bleken oplichters te zijn. In de Eredivisie heeft PSV vanavond de koppositie overgenomen van AZ door met 4-1 te winnen van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. Feyenoord was veel te sterk voor PEC Zwolle en won met 7-0. Heerenveen Telstar eindigde vanmiddag in 0-0. FC Utrecht pakte de eerste zegen van het seizoen door met 2-1 te winnen van Excelsior. Het weer vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Morgen zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui bij 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek-race tussen het linkse en het rechtse blok. Met zo'n 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. Bij een woning in Heerlen is vanavond een explosie geweest. Daardoor zijn de gevel en de voordeur beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. De politie heeft een deel van de straat afgezet voor onderzoek. De forensische opsporing en een explosieve verkenner zijn daarbij ingezet. Er is nog niemand aangehouden voor het incident. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben op om zich te melden. Actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie overgenomen van AZ. De Eindhovenaren wonnen de afgelopen avond met 4-1 van Sparta. Sven Meijland scoorde 3 keer. PSV en AZ hebben nu beide 16 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Feyenoord boekte vanavond een monsterzege door uit met 7-0 te winnen van PEC Zwolle. Vanmiddag werd bij Heerenveen Telstar niet gescoord, het bleef 0-0. En FC Utrecht pakte de eerste zege van het seizoen. In Rotterdam werd het 2-1 tegen Excelsior. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui, lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

waren het boers als het al kon verleerd. Ja, deed een stukje mooiste op niveau. Kaas waaide op kop, waar ik wist, ik moest zo. Ik rijp, ik zal je nou plaat rood zo geven. Want het grunners, daar ben ik versloofd en blind.

Ze loopt naar de dokking en ze doet snel geen zicht. De vuil loopt naar, dan staat erop met genie toren.

0: Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race tussen het linkse en het rechtse blok. Met ruim 80% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. De verschuivingen zijn niet groot. De sociaaldemocraten en de rechtspopulisten verliezen een paar procent, terwijl andere partijen in Zweden licht winnen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Wallonië zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman raakte ernstig gewond en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De dader, die al vaker voor mishandeling was veroordeeld, kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het zuiden kans op een bui. Lokaal kans op mist en het koelt af naar 8 tot 16 graden. Overdag zon en wat stapelwolken en hier en daar een bui. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: helemaal niet zo nodig meer van mij. Mijn zorgen zijn voorbij en nu ben jij.
1: En nu ben jij.
0: Het hoeft allemaal niet zo nodig meer van mij. Mijn zorgen zijn voorbij en nu ben jij.
1: En nu ben jij.
2: Wat als je wordt gevangen in de tijd en niemand je bevrijdt, waar je lijdt omdat je

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ik reed hier in de Leute, het Hebrecht Vredeveld. Het weer is nooit goud en ook nooit slecht, ik heb het zo besteld.

0: platen van is blues. Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk wie de Zweedse verkiezingen heeft gewonnen. Met zo'n 90% van de stemmen geteld staat de centrum-linkse oppositie op 1 zetel meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Zijn minderheidskabinet heeft met gedoogsteun van de rechtspopulistische Zweden-Democraten de immigratie fors teruggedrongen. Maar bij deze verkiezingen speelde dat thema geen grote rol meer. In Oostenrijk is een man van 51 opgepakt die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en laten misbruiken door andere mannen. De vrouw van 39 overleed eind juni nadat ze zwaar gewond was gevonden in haar huis. Volgens haar man stierf ze door ruwe seks en had hij het bloed op haar lichaam niet opgemerkt. Ze bleek ook inwendige bloedingen te hebben. De man wordt verantwoordelijk gehouden voor haar dood. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. In de zaak zit ook een buurman vast. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. De afgelopen dag lag hij opnieuw in het midden van de plas, waar hij watertrappelend zijn hoofd boven water hield. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. De Amsterdamse politie heeft het GGZ-crisisteam ingeschakeld om te voorkomen